Vannacht koelt het in het binnenland af naar frisse temperaturen tussen de 8 en 10 graden bij weinig wind. Aan de kust blijft het met 9 tot 14 graden iets zachter. Hier wisselen enkele wolkenvelden en opklaringen elkaar af.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De Houthis vielen voor de tweede dag op rij meerdere Saoedische steden aan met raketten en drones. Tweede Kamervoorzitter Tom van Kampen doet aangifte tegen pro-Palestijnse demonstranten van Extinction Rebellion. In Tunesië nemen demonstraties toe door een schrijnend tekort aan flessenwater. Kwaliteit van drinkwater is al jaren slecht. De gasprijs bij energieaanbieders is door de grens van 1,70 euro gebroken. 55 cent duurder dan in januari tijdens de ijskoude maand. En dan het weer. Vannacht koelt het in het binnenland af naar frisse temperaturen tussen de 8 en 10 graden bij weinig wind. Aan de kust blijft het met 9 tot 14 graden iets zachter. Hier wisselen enkele wolkenvelden en opklaringen elkaar af. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. De Houthis vielen voor de tweede dag op rij meerdere Saoedische steden aan, waaronder Abha, Khamis Mushat en Yasan, met ballistische raketten en drones. Eerder raakten bij aanvallen al 73 mensen gewond. Saoedi-Arabië voerde grote luchtaanvallen uit op Houthi-doelen en Jemenitische regeringstroepen begonnen een nieuw offensief. De coalitie belooft opnieuw te zullen reageren. De Tweede Kamervoorzitter Tom van Kampen doet aangifte tegen pro-Palestijnse demonstranten van Extinction Rebellion, die dinsdag het vragenvuur verstoorden met geschreeuw. De demonstranten krijgen ook een pandverbod opgelegd na het bekladden van glas bij de hoofdingang. Van Kampen wil met justitieminister Davent van Weel bekijken of de strafmaat voor verstoren van vergaderingen nog volstaat. In Tunesië nemen demonstraties toe door een schrijnend tekort aan flessenwater, terwijl de kwaliteit van drinkwater al jaren slecht is. Bij het vervallen El Mensa-stadion in Tunis verzamelden zich honderden demonstranten, georganiseerd door de Nafas-beweging. Naast de watercrisis kampt het land met toenemende repressie, gebrekkige elektriciteitsvoorziening en politieke gevangenen met straffen tot 45 jaar. De gasprijs bij energieaanbieders is door de grens van 1,70 euro gebroken. 55 cent duurder dan in januari tijdens de ijskoude maand. Ook vandaag steeg de groothandelprijs weer. Slecht nieuws voor huishoudens met aflopende contracten in oktober en november. Het zijn vaak huishoudens waarvan het vaste contract afliep en automatisch in variabele prijzen terechtkomen. En dan het weer. Vannacht koelt het in het binnenland af naar frisse temperaturen tussen de 8 en 10 graden bij weinig wind. Aan de kust blijft het met 9 tot 14 graden iets zachter. Hier wisselen enkele wolkenvelden en opklaringen elkaar af. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeers.

Vannacht koelt het in het binnenland af naar frisse temperaturen tussen de 8 en 10 graden bij weinig wind. Aan de kust blijft het met 9 tot 14 graden iets zachter. Hier wisselen enkele wolkenvelden en opklaringen elkaar af.

0: zijn de headlines uit het nieuws. De Houthis vielen voor de tweede dag op rij meerdere Saoedische steden aan met raketten en drones. Tweede Kamervoorzitter Tom van Kampen doet aangifte tegen pro-Palestijnse demonstranten van Extinction Rebellion. In Tunesië nemen demonstraties toe door een schijnend tekort aan flessenwater. De kwaliteit van drinkwater is al jaren slecht. De gasprijs bij energieaanbieders is door de grens van 1,70 euro gebroken, 55 cent duurder dan in januari tijdens de ijskoude maand. En dan het weer. Vannacht koelt het in het binnenland af naar frisse temperaturen tussen de 8 en 10 graden bij weinig wind. Aan de kust blijft het met 9 tot 14 graden iets zachter. Hier wisselen enkele wolkenvelden en opklaringen elkaar af. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

De Resident is dé plek voor de lekkerste spareribs en premium kwaliteitssteaks. Met vestigingen aan de Dennenweg, de Nieuwe Schoolstraat en de Foodhall op de Boulevard van Scheveningen is de Resident al bijna 50 jaar een begrip in Den Haag. 7 dagen in de week geopend, ook voor take-out en delivery. Kijk op deresident.nl.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. De Houthis vielen voor de tweede dag op rij meerdere Saoedische steden aan, waaronder Abha, Khamis Mushat en Yasan, met ballistische raketten en drones. Eerder raakten bij aanvallen al 73 mensen gewond. Saoedi-Arabië voerde grote luchtaanvallen uit op Houthi-doelen en Jemenitische regeringstroepen begonnen een nieuw offensief. De coalitie belooft opnieuw te zullen reageren. De Tweede Kamervoorzitter Tom van Kampen doet aangifte tegen pro-Palestijnse demonstranten van Extinction Rebellion, die dinsdag het vragenvuur verstoorden met geschreeuw. De demonstranten krijgen ook een pandverbod opgelegd na het bekladden van glas bij de hoofdingang. Van Kampen wil met justitieminister Davent van Weel bekijken of de strafmaat voor verstoren van vergaderingen nog volstaat. In Tunesië nemen demonstraties toe door een schrijnend tekort aan flessenwater, terwijl de kwaliteit van drinkwater al jaren slecht is. Bij het vervallen El Mensa-stadion in Tunis verzamelden zich honderden demonstranten, georganiseerd door de Nafas-beweging. Naast de watercrisis kampt het land met toenemende repressie, gebrekkige elektriciteitsvoorziening en politieke gevangenen met straffen tot 45 jaar. Gasprijs bij energieaanbieders is door de grens van 1,70 euro gebroken. 55 cent duurder dan in januari tijdens de ijskoude maand. Ook vandaag steeg de groothandelprijs weer. Slecht nieuws voor huishoudens met aflopende contracten in oktober en november. Het zijn vaak huishoudens waarvan het vaste contract afliep en automatisch in variabele prijzen terechtkomen. En dan het weer. Vannacht koelt het in het binnenland af naar frisse temperaturen tussen de 8 en 10 graden bij weinig wind. Aan de kust blijft het met 9 tot 14 graden iets zachter. Hier wisselen enkele wolkenvelden en opklaringen elkaar af. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

Vannacht koelt het in het binnenland af naar frisse temperaturen tussen de 8 en 10 graden bij weinig wind. Aan de kust blijft het met 9 tot 14 graden iets zachter. Hier wisselen enkele wolkenvelden en opklaringen elkaar af.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De Houthis vielen voor de tweede dag op rij meerdere Saoedische steden aan met raketten en drones. Tweede Kamervoorzitter Tom van Kampen doet aangifte tegen pro-Palestijnse demonstranten van Extinction Rebellion. In Tunesië nemen demonstraties toe door een schrijnend tekort aan flessenwater. Kwaliteit van drinkwater is al jaren slecht. De gasprijs bij energieaanbieders is door de grens van 1,70 euro gebroken. 55 cent duurder dan in januari tijdens de ijskoude maand. En dan het weer. Vannacht koelt het in het binnenland af naar frisse temperaturen tussen de 8 en 10 graden bij weinig wind. Aan de kust blijft het met 9 tot 14 graden iets zachter. Hier wisselen enkele wolkenvelden en opklaringen elkaar af. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Hey!

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. Oekraïne raakte met drones gasinstallaties in het Siberische gebied, 3000 kilometer van de grens. De eerste aanval in dit gasrijke gebied. Volgens Kiev waren de installaties cruciaal voor gasproductie. President Zelensky prees de aanval. Rusland viel woensdag een winkelcentrum in Sumy aan, waarbij zeker 3 doden en 2 gewonden vielen. De Spaanse geheime dienst waarschuwde op 29 juli zowel de Marokkaanse als Spaanse autoriteiten voor plannen van migranten om Ceuta te bereiken via social media met zo'n 180.000 volgers. Toch probeerden een dag later zo'n 72.000 mensen de exclave te bereiken. De bestorming kost 141 mensen het leven. De Europese Commissie heeft Spanje bijna 115 miljoen euro toegezegd. De Houthis vielen voor de tweede dag op rij meerdere Saoedische steden aan, waaronder Aba, Khamis Mushat en Yazan, met ballistische raketten en drones. Eerder raakten bij aanvallen al 73 mensen gewond. Saoedi-Arabië voerde grote luchtaanvallen uit op Houthi-doelen en Jemenitische regeringstroepen begonnen nieuw offensief. De coalitie belooft opnieuw te zullen reageren. De Tweede Kamervoorzitter Tom van Kampen doet aangifte tegen pro-Palestijnse demonstranten van Extinction Rebellion, die dinsdag het vragenvuur verstoorden met geschreeuw. De demonstranten krijgen ook een pandverbod opgelegd na het bekladden van glas bij de hoofdingang. Van Kampen wil met justitieminister David van Weel bekijken of de strafmaat voor verstoren van vergaderingen nog volstaat.
1: Het weer nog. In het oosten en zuiden is het aanvankelijk droog met veel zon. Vanaf de Noordzee trekken felle buien met windstoot het land binnen. De temperatuur bereikt aan het eind van de ochtend zo'n 17 graden. In de middag verplaatsen de zware buien zich verder naar het zuiden en oosten.
0: En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeer.

Vannacht koelt het in het binnenland af naar frisse temperaturen tussen de 8 en 10 graden bij weinig wind. Aan de kust blijft het met 9 tot 14 graden iets zachter. Hier wisselen enkele wolkenvelden en opklaringen elkaar af.

0: zijn de headlines uit het nieuws. Oekraïne raakte met drones gasinstallaties in het Siberische deel, zo'n 3000 kilometer van de grens. De Spaanse geheime dienst waarschuwde op 29 juli zowel Marokkaanse als Spaanse autoriteiten voor plannen voor de exclave Ceuta. De Houthis vielen voor de tweede dag op rij meerdere Saoedische steden aan met raketten en drones. Tweede Kamervoorzitter Tom van Kampen doet aangifte tegen pro-Palestijnse demonstranten van Extinction Rebellion.
1: Het weer nog. In het oosten en zuiden is het aanvankelijk droog met veel zon. Vanaf de Noordzee trekken felle buien met windstoten het land binnen. De temperatuur bereikt aan het eind van de ochtend zo'n 17 graden. In de middag verplaatsen de zware buien zich verder naar het zuiden en oosten.
0: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

En als ik dan bang ben, mag ik dan bij jou? Als de avond valt en het is mij te donker, mag ik dan bij jou? Als de lente komt

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. Oekraïne raakte met drones gasinstallaties in het Siberische gebied, 3000 kilometer van de grens, de eerste aanval in dit gasrijke gebied. Volgens Kiev waren de installaties cruciaal voor gasproductie. President Zelensky prees de aanval. Rusland viel woensdag een winkelcentrum in Sumy aan, waarbij zeker 3 doden en 2 gewonden vielen. De Spaanse geheime dienst waarschuwde op 29 juli zowel de Marokkaanse als Spaanse autoriteiten voor plannen van migranten om Ceuta te bereiken via social media met zo'n 180.000 volgers. Toch probeerden een dag later zo'n 72.000 mensen de exclave te bereiken. De bestorming kost 141 mensen het leven. De Europese Commissie heeft Spanje bijna 115 miljoen euro toegezegd. De Houthis vielen voor de tweede dag op rij meerdere Saoedische steden aan, waaronder Abha, Khamis Mushat en Yazan, met ballistische raketten en drones. Eerder raakten bij aanvallen al 73 mensen gewond. Saoedi-Arabië voerde grote luchtaanvallen uit op Houthi-doelen en Jemenitische regeringstroepen begonnen een nieuw offensief. De coalitie belooft opnieuw te zullen reageren. De Tweede Kamervoorzitter Tom van Kampen doet aangifte tegen pro-Palestijnse demonstranten van Extinction Rebellion, die dinsdag het vragenvuur verstoorden met geschreeuw. De demonstranten krijgen ook een pandverbod opgelegd na het bekladden van glas bij de hoofdingang. Van Kampen wil met justitieminister Davent van Weel bekijken of de strafmaat voor verstoren van vergaderingen nog volstaat.
1: Het weer nog. In het oosten en zuiden is het aanvankelijk droog met veel zon. Vanaf de Noordzee trekken felle buien met windstoot het land binnen. De temperatuur bereikt aan het eind van de ochtend zo'n 17 graden. In de middag verplaatsen de zware buien zich verder naar het zuiden en oosten.
0: En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeer.

In het oosten en zuiden is het aanvankelijk droog met veel zon. Vanaf de Noordzee trekken felle buien met windstoot het land binnen. De temperatuur bereikt aan het eind van de ochtend zo'n 17 graden. Vanmiddag verplaatsen de zware regenbuien zich verder naar het zuiden en oosten.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Oekraïne raakte met drones gasinstallaties in het Siberische deel, zo'n 3000 kilometer van de grens. De Spaanse geheime dienst waarschuwde op 29 juli zowel Marokkaanse als Spaanse autoriteiten voor plannen voor de exclave Ceuta. De Houthis vielen voor de tweede dag op rij meerdere Saoedische steden aan met raketten en drones. Tweede Kamervoorzitter Tom van Kampen doet aangifte tegen pro-Palestijnse demonstranten van Extinction Rebellion.
1: Het weer nog. In het oosten en zuiden is het aanvankelijk droog met veel zon. Vanaf de Noordzee trekken felle buien met windstoot het land binnen. De temperatuur bereikt aan het eind van de ochtend zo'n 17 graden. In de middag verplaatsen de zware buien zich verder naar het zuiden en oosten.
0: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

De Resident is dé plek voor de lekkerste spareribs en premium kwaliteitssteaks. Met vestigingen aan de Dennenweg, de Nieuwe Schoolstraat en de Foothall op de Boulevard van Scheveningen is de Resident al bijna 50 jaar een begrip in Den Haag. 7 dagen in de week geopend, ook voor take-out en delivery. Kijk op deresident.nl.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. De klimaatzaak van Milieudefensie tegen ING kan doorgaan naar een uitspraak van de rechtbank in Amsterdam die de milieuorganisatie ontvankelijk verklaarde. ING betoogde dat Milieudefensie haar achterban op keerde been zet over broeikasgasuitstoot omdat het om uitstoot door klanten gaat. De rechtbank verwierp alle argumenten van de bank tegen de zaak. Volgens Copernicus was augustus 2026 wereldwijd de warmste augustusmaand ooit gemeten met een gemiddelde temperatuurstijging van 1,65 graden Celsius ten opzichte van het pre-industriële klimaat voor 1900. Ook in West-Europa werden records gebroken. De zomer overtrof die van 2003. Nederland kende een recordwarme en droge zomer waarbij eind juni voor het eerst code rood gold vanwege hitte. Oekraïne raakte met drones gasinstallaties in het Siberische gebied 3000 kilometer van de grens. De eerste aanval in dit gasrijke gebied. Volgens Kiev waren de installaties cruciaal voor gasproductie. President Zelensky prees de aanval. Rusland viel woensdag een winkelcentrum in Sumy aan, waarbij zeker 3 doden en 2 gewonden vielen. De Spaanse geheime dienst waarschuwde op 29 juli zowel de Marokkaanse als Spaanse autoriteiten voor plannen van migranten om Ceuta te bereiken via social media met zo'n 180.000 volgers. Toch probeerden een dag later zo'n 72.000 mensen de exclave te bereiken. De bestorming kost 141 mensen het leven. De Europese Commissie heeft Spanje bijna 115 miljoen euro toegezegd.
1: Het weer nog. In het oosten en zuiden is het aanvankelijk droog met veel zon. Vanaf de Noordzee trekken felle buien met windstoot het land binnen. De temperatuur bereikt aan het eind van de ochtend zo'n 17 graden. In de middag verplaatsen de zware buien zich verder naar het zuiden en oosten.
0: En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

In het oosten en zuiden is het aanvankelijk droog met veel zon. Vanaf de Noordzee trekken felle buien met windstoot het land binnen. De temperatuur bereikt aan het eind van de ochtend zo'n 17 graden. Vanmiddag verplaatsen de zware regenbuien zich verder naar het zuiden en oosten.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De klimaatzaak van Milieudefensie tegen ING kan doorgaan naar een uitspraak van de rechtbank in Amsterdam. Volgens Copernicus was augustus 2026 wereldwijd de warmste augustusmaand ooit gemeten. Oekraïne raakte met drones gasinstallaties in het Siberische deel zo'n 3000 kilometer van de grens. De Spaanse geheime dienst waarschuwde op 29 juli zowel Marokkaanse als Spaanse autoriteiten voor plannen voor de exclave Ceuta.
1: Het weer nog. In het oosten en zuiden is het aanvankelijk droog met veel zon. Vanaf de Noordzee trekken felle buien met windstoot het land binnen. De temperatuur bereikt aan het eind van de ochtend zo'n 17 graden. In de middag verplaatsen de zware buien zich verder naar het zuiden en oosten.
0: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. Bijna 8 maanden na de explosies op donderdagmiddag 15 januari in de Visserssteeg in Utrecht is de straat weer volledig toegankelijk. Omwonenden waren niet door de gemeente geïnformeerd over het exacte moment van heropening, wat als pijnlijk wordt ervaren. Een bewoonster vreest dat mensen nu makkelijker het bouwterrein kunnen betreden. Hoge adviseurs van Trump, waaronder president J.D. Vance en minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio, waarschuwen de president achter gesloten deuren dat de oorlog met Iran mogelijk tot na de presidentiële inauguratie in januari 2029 kan duren. Trump zelf stelde publiek dat Iran de strijd na november niet kan volhouden. De klimaatzaak van Milieudefensie tegen ING kan doorgaan naar een uitspraak van de rechtbank in Amsterdam die de milieuorganisatie ontvankelijk verklaarde. ING betoogde dat Milieudefensie haar achterban op keerde been zet over broeikasgasuitstoot omdat het om uitstoot door klanten gaat. De rechtbank verwierp alle argumenten van de bank tegen de zaak. Volgens Copernicus was augustus 2026 wereldwijd de warmste augustusmaand ooit gemeten, met een gemiddelde temperatuurstijging van 1,65 graden Celsius ten opzichte van het pre-industriële klimaat voor 1900. Ook in West-Europa werden records gebroken. De zomer overtrof die van 2003. Nederland kende een recordwarme en droge zomer waarbij eind juni voor het eerst code rood gold vanwege hitte.
1: Het weer nog. In het oosten en zuiden is het aanvankelijk droog met veel zon. Vanaf de Noordzee trekken felle buien met windstoot het land binnen. De temperatuur bereikt aan het eind van de ochtend zo'n 17 graden. In de middag verplaatsen de zware buien zich verder naar het zuiden en oosten.
0: En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

In het oosten en zuiden is het aanvankelijk droog met veel zon. Vanaf de Noordzee trekken felle buien met windstoot het land binnen. De temperatuur bereikt aan het eind van de ochtend zo'n 17 graden. Vanmiddag verplaatsen de zware regenbuien zich verder naar het zuiden en oosten.

0: zijn de headlines uit het nieuws. Bijna 8 maanden na de explosies op donderdagmiddag 15 januari in de Visserssteeg in Utrecht is de straat weer volledig toegankelijk. Hoge adviseurs van Trump, waaronder J.D. Vance en Marco Rubio, waarschuwden de president dat de oorlog mogelijk nog jaren kan duren. De klimaatzaak van Milieudefensie tegen ING kan doorgaan naar een uitspraak van de rechtbank in Amsterdam. Volgens Copernicus was augustus 2026 wereldwijd de warmste augustusmaand ooit gemeten.
1: Het weer nog. In het oosten en zuiden is het aanvankelijk droog met veel zon. Vanaf de Noordzee trekken felle buien met windstoot het land binnen. De temperatuur bereikt aan het eind van de ochtend zo'n 17 graden. In de middag verplaatsen de zware buien zich verder naar het zuiden en oosten.
0: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Hey!

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. ProRail verwacht dit jaar tussen de 508 en 573 grote spoorstoringen, waarmee het afgesproken plafond van 520 met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wordt overschreden. Op 31 augustus stond de teller al op 391. De top van het bedrijf waarschuwt dat ook in 2027 de limiet wordt overschreden. Vorig jaar leverde de overschrijding ProRail een boete op van 2,7 miljoen euro. Een piloot van het Amazon-vrachtvliegtuig waarschuwde tijdens de laatste 2 minuten zijn collega dat het toestel te snel de landingsbaan naderde en drong aan op het afbreken van de landing. De Boeing 767 schoot afgelopen weekend van de baan in Miami, waarbij 5 mensen om het leven kwamen en 5 anderen gewond raakten. Bijna 8 maanden na de explosies op donderdagmiddag 15 januari in de Visserssteeg in Utrecht is de straat weer volledig toegankelijk. Omwonenden waren niet door de gemeente geïnformeerd over het exacte moment van heropening, wat als pijnlijk wordt ervaren. Een bewoonster vreest dat mensen nu makkelijker het bouwterrein kunnen betreden. Hoge adviseurs van Trump, waaronder president J.D. Vance en minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio, waarschuwen de president achter gesloten deuren dat de oorlog met Iran mogelijk tot na de presidentiële inauguratie in januari 2029 kan duren. Trump zelf stelde publiek dat Iran de strijd na november niet kan volhouden. En dan tot slot het weer. Vanochtend begint fris met in het binnenland een temperatuur van rond de 10 graden. Er zijn zonnige perioden en wolkenvelden en het blijft overwegend droog. Boven zee ontstaan wat wolkenvelden en bij een matige wind wordt het daar zo'n 16 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeers.

In het oosten en zuiden is het aanvankelijk droog met veel zon. Vanaf de Noordzee trekken felle buien met windstoot het land binnen. De temperatuur bereikt aan het eind van de ochtend zo'n 17 graden. Vanmiddag verplaatsen de zware regenbuien zich verder naar het zuiden en oosten.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. ProRail verwacht dit jaar tussen de 508 en 573 grote spoorstoringen, waarmee het afgesproken plafond van 520 wordt overschreden. De piloot van het Amazon-vrachtvliegtuig waarschuwde tijdens de laatste 2 minuten zijn collega dat het toestel te snel de landingsbaan naderde. Bijna 8 maanden na de explosies op donderdagmiddag 15 januari in de Visserssteeg in Utrecht is de straat weer volledig toegankelijk. Hoge adviseurs van Trump, waaronder J.D. Vance en Marco Rubio, waarschuwden de president dat de oorlog mogelijk nog jaren kan duren. En dan tot slot het weer. Vanochtend begint fris met in het binnenland een temperatuur van rond de 10 graden. Er zijn zonnige perioden en wolkenvelden en het blijft overwegend droog. Boven zee ontstaan wat wolkenvelden en bij een matige wind wordt het daar zo'n 16 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

De Resident is dé plek voor de lekkerste spareribs en premium kwaliteitssteaks. Met vestigingen aan de Dennenweg, de Nieuwe Schoolstraat en de Foodhall op de Boulevard van Scheveningen is de Resident al bijna 50 jaar een begrip in Den Haag. 7 dagen in de week geopend, ook voor take-out en delivery. Kijk op deresident.nl.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. Basic Fit koopt 26 sportscholen in Duitsland en Oostenrijk voor 26 miljoen euro contant om de uitbreiding voor te zetten. Het gaat om 18 clubs van de Oostenrijkse keten Speedfit en 8 Duitse Kraftwerkclubs met 10.000 leden samen. In Oostenrijk groeit Basic Fit naar 51 vestigingen, in het Duitsland naar 122 clubs door sportscholen die worden binnenkort omgebouwd. Nederland ondertekent een verklaring met Zweden voor de aanschaf van een Saab Global Eye verkenningsvliegtuig. Dit toestel kan grote gebieden bewaken en dreigingen zoals drones en kruisraketten opsporen. Levering staat gepland voor 2031, maar vanaf 2028 krijgt Nederland al toegang tot Zweedse exemplaren. De exacte aankoopprijs is onbekend en de bestelling is nu nog niet echt definitief. ProRail verwacht dit jaar tussen de 508 en 573 grote spoorstoringen, waarmee het afgesproken plafond van 520 met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wordt overschreden. Op 31 augustus stond de teller al op 391. De top van het bedrijf waarschuwt dat ook in 2027 de limiet wordt overschreden. Vorig jaar leverde de overschrijding ProRail een boete op van 2,7 miljoen euro. Een piloot van het Amazon vrachtvliegtuig waarschuwde tijdens de laatste 2 minuten zijn collega dat het toestel te snel de landingsbaan naderde en drong aan op het afbreken van de landing. De Boeing 767 schoot afgelopen weekend van de baan in Miami, waarbij 5 mensen om het leven kwamen en 5 anderen gewond raakten. En dan tot slot het weer. Vanochtend begint fris met in het binnenland een temperatuur van rond de 10 graden. Er zijn zonnige perioden en wolkenvelden en het blijft overwegend droog. Boven zee ontstaan wat wolkenvelden en bij een matige wind wordt het daar zo'n 16 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Hey!

Vanochtend begint fris met in het binnenland een temperatuur van rond de 10 graden. Er zijn zonnige perioden en wolkenvelden en het blijft overwegend droog. Boven zee ontstaan wat wolkenvelden en bij een matige wind wordt het daar zo'n 16 graden. Dit

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. De NVWA legt 4 Ierse veetransporteurs boetes op als ze niet binnen een jaar stoppen met vervoer van kalfjes zonder voldoende voeding. De 3 weken oude kalfjes krijgen veel langer dan de toegestaande 8 uur geen melk. Beelden van dierenorganisaties speelden een rol bij strengere handhaving. Jaarlijks worden 200.000 kalfjes vanuit Ierland vervoerd. Basic Fit koopt 26 sportscholen in Duitsland en Oostenrijk voor 26 miljoen euro contant om de uitbreiding voor te zetten. Het gaat om 18 clubs van de Oostenrijkse keten Speedfit en 8 Duitse Kraftwerkclubs met 10.000 leden samen. In Oostenrijk groeit Basic Fit naar 51 vestigingen, in het Duitsland naar 122 clubs door sportscholen die worden binnenkort omgebouwd. Nederland ondertekent een verklaring met Zweden voor de aanschaf van een Saab Global Eye verkenningsvliegtuig. Dit toestel kan grote gebieden bewaken en dreigingen zoals drones en kruisraketten opsporen. Levering staat gepland voor 2031, maar vanaf 2028 krijgt Nederland al toegang tot Zweedse exemplaren. De exacte aankoopprijs is onbekend en de bestelling is nu nog niet echt definitief. ProRail verwacht dit jaar tussen de 508 en 573 grote spoorstoringen, waarmee het afgesproken plafond van 520 met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wordt overschreden. Op 31 augustus stond de teller al op 391. De top van het bedrijf waarschuwt dat ook in 2027 de limiet wordt overschreden. Vorig jaar leverde overschrijding ProRail een boete op van 2,7 miljoen euro. Het weer nog. Vanmiddag blijft het overwegend droog met een afwisseling van stapelwolk en zonneschijn. Mogelijk trekt in het west of noordwest nog een enkel buitje over en de temperatuur komt uit op zo'n 19 tot 20 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het goed door. Wel heb je vertraging op de A4 richting Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein staat 5 kilometer file met 25 minuten vertraging. En oponthoud door grenscontroles op de A12. Vanaf Zevenaar heb je 10 minuten tijdsverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Vanochtend begint fris met in het binnenland een temperatuur van rond de 10 graden. Er zijn zonnige perioden en wolkenvelden en het blijft overwegend droog. Boven zee ontstaan wat wolkenvelden en bij een matige wind wordt het daar zo'n 16 graden.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. Tunnelbouwbedrijf The Boring Company van Elon Musk haalde $3 miljard op bij een financieringsronde en is nu $23 miljard waard. Met het kapitaal legt het bedrijf meer dan 150 kilometer aan tunnels aan in de Verenigde Arabische Emiraten. De Emiraten voerden de financieringsronde aan voor het in 2017 opgerichte bedrijf. Interne stukken tonen dat Amsterdam 2500 van de 22.000 FTE bij het ambtelijk apparaat wil schrappen, waarbij de GGD Amsterdam 127 banen moet bezuinigen. De grootste ontslagen zijn gepland bij het ingenieursbureau, GGD, verkeer en openbare ruimte en ruimte en duurzaamheid voor 2030. Wethouder Hendrik Jan Biemond hakt in het voorjaar van 2027 definitieve knopen door. De NVWA legt 4 Ierse veetransporteurs boetes op als ze niet binnen een jaar stoppen met vervoer van kalfjes zonder voldoende voeding. De 3 weken oude kalfjes krijgen veel langer dan de toegestaande 8 uur geen melk. Beelden van dierenorganisaties speelden een rol bij strengere handhaving. Jaarlijks worden 200.000 kalfjes vanuit Ierland vervoerd. Basic Fit koopt 26 sportscholen in Duitsland en Oostenrijk voor €26 miljoen contant om de uitbreiding voor te zetten. Het gaat om 18 clubs van de Oostenrijkse keten Speedfit en 8 Duitse Kraftwerkclubs met 10.000 leden samen. In Oostenrijk groeit Basic Fit naar 51 vestigingen, in het Duitsland naar 122 clubs door sportscholen die worden binnenkort omgebouwd. Het weer nog. Vanmiddag blijft het overwegend droog met een afwisseling van stapelwolken en zonneschijn. Mogelijk trekt in het westen of noordwesten nog een enkel buitje over en de temperatuur komt uit op zo'n 19 tot 20 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Door een kapotte vrachtauto heb je vertraging op de A4 richting Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein is de rechte rijstrook dicht en daardoor heb je een kwartier op onthoud. En op de A12 Arnhem richting Oberhausen doe je er tussen Zevenaar en de Duitse grens 20 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Vanmiddag blijft het overwegend droog met een afwisseling van stapelwolken en zonneschijn. Mogelijk trekt in het westen of noordwesten nog een enkel buitje over en de temperatuur komt uit op zo'n 19 tot 20 graden.

De Resident is dé plek voor de lekkerste spareribs en premium kwaliteitssteaks. Met vestigingen aan de Dennenweg, de Nieuwe Schoolstraat en de Foothall op de Boulevard van Scheveningen is de Resident al bijna 50 jaar een begrip in Den Haag. 7 dagen in de week geopend, ook voor take-out en delivery. Kijk op deresident.nl.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. Primark gaat voor het eerst kleding, woonaccessoires en verzorgingsproducten aan huisbezorgden in het Verenigd Koninkrijk. Dat meldt eigenaar AB Foods. De kledingketen zijn jarenlang geen webshop nodig te hebben, maar ziet nu kansen voor winstgevende groei. AB Foods kocht een magazijn in Sheffield voor de thuisbezorging. De startdatum is nog niet helemaal bekend. Tunnelbouwbedrijf The Boring Company van Elon Musk haalde $3 miljard op bij een financieringsronde en is nu $23 miljard waard. Met het kapitaal legt het bedrijf meer dan 150 kilometer aan tunnels aan in de Verenigde Arabische Emiraten. De Emiraten voerden de financieringsronde aan voor het in 2017 opgerichte bedrijf. Interne stukken tonen dat Amsterdam 2500 van de 22.000 FTE bij het ambtelijk apparaat wil schrappen, waarbij de GGD Amsterdam 127 banen moet bezuinigen. De grootste ontslagen zijn gepland bij het ingenieursbureau, GGD, verkeer en openbare ruimte en ruimte en duurzaamheid voor 2030. Wethouder Hendrik Jan Biemond hakt in het voorjaar van 2027 definitieve knopen door. De NVWA legt 4 Ierse veetransporteurs boetes op als ze niet binnen een jaar stoppen met vervoer van kalfjes zonder voldoende voeding. De 3 weken oude kalfjes krijgen veel langer dan de toegestaande 8 uur geen melk. Beelden van dierenorganisaties speelden een rol bij strengere handhaving. Jaarlijks worden 200.000 kalfjes vanuit Ierland vervoerd. Het weer nog. Vanmiddag blijft het overwegend droog met een afwisseling van stapelwolken en zonneschijn. Mogelijk trekt in het west of noordwesten nog een enkel buitje over. En de temperatuur komt uit op zo'n 19 tot 20 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A12 richting Oberhausen. Vanaf Zevenaar heb je 20 minuten tijdsverlies door de grenscontroles. Dan naar de A16 richting Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en de afrit Dordrecht Centrum staat 7 kilometer file met een half uur oponthoud. En tot slot de A50 richting Apeldoorn. Tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenderlo gebeurde een ongeluk met een vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

0: Vanmiddag blijft het overwegend droog met een afwisseling van stapelwolken en zonneschijn. Mogelijk trekt in het westen of noordwesten nog een enkel buitje over en de temperatuur komt uit op zo'n 19 tot 20 graden.
1: Dit

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel de Groot. Het RIVM meldt 9 nieuwe Nederlandse besmettingen met het West-Nijl-virus, waarmee het totaal dit jaar op 18 komt. 3 mensen zijn aan het virus overleden. Ook zijn inmiddels besmette paarden en wilde vogels gemeld. De kans om na besmetting ziek te worden is klein. Zo'n 80% krijgt geen klachten en ongeveer 1 op de 5 krijgt alleen griepachtige verschijnselen. Chipbedrijf Nvidia wordt door het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzocht vanwege een licentiedeal van $20 miljard met AI-bedrijf Grok. Mogelijk gebruikte Nvidia de overeenkomst om mededingingstoezicht te omzeilen. Toezichthouders kijken daarom of het bedrijf vooraf toestemming had moeten vragen. Bijna 3000 drones hebben in New York de Twin Towers nagebootst, 25 jaar na de aanslagen van 11 september 2001. De lichtinstallatie is mede ontworpen door het Nederlandse kunstenaarscollectief Studio Drift. De 2977 drones die gebruikt werden voor de show verwijzen naar het aantal slachtoffers van de aanslagen. En een meerderheid in de Tweede Kamer is kritisch op de uitspraak van de rechtbank in Den Haag dat Nederland asielzoekers niet naar Italië mag terugsturen vanwege gebrekkige opvang daar. Don Seder vreest een perverse prikkel, terwijl Jeltje Straatman de redenering vreemd vindt. Ook JA21, BBB, PVV, VVD en Mona Keizer uiten hun onvrede. Dan het weer, zon en stapelwolken en kans op een buitje, maar meest droog. De wind is zwak tot matig uit west- tot zuidwestelijke richting en de maximumtemperatuur ligt tussen 18 en 20 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A15 Rotterdam richting Nijmegen. Tussen Hardingsveld, Giessendam en de afrit Arkel heb je 20 minuten tijdsverlies. Dat komt door een kapotte vrachtauto en de rechte rijstrook is dicht. Op de A15 Gorkum richting Rotterdam heb je voor knooppunt Ridderkerk 5 kilometer file met 10 minuten vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd en 2 rijstroken zijn dicht. Op de A16 Breda richting Rotterdam doe je er tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht een uur langer over. En tot slot de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Voor knooppunt Waterberg zijn ze bezig met een spoedreparatie. De linkerrijstrook is dicht en reken hier op een kwartier extra reistijd. En tot zo.

Vanmiddag blijft het overwegend droog met een afwisseling van stapelwolken en zonneschijn. Mogelijk trekt in het west of noordwesten nog een enkel buitje over en de temperatuur komt uit op zo'n 19 tot 20 graden.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel de Groot. Honderden politiemensen en marechaussee zoeken vandaag in en rond Overasselt naar vuurwapens en andere sporen. De zoekactie is uitgebreid naar basisscholen en een buitenschoolse opvang. Gisteren werden bij een school meerdere wapens gevonden. De politie zoekt ook in sloten en vijvers. De wapens kunnen belangrijk zijn voor het strafproces. De Europese Centrale Bank verhoogt de rente in de eurozone met 0,25 procentpunt naar 2,5%. De ECB wil daarmee de oplopende inflatie tegengaan, die vooral door hogere energieprijzen wordt aangejaagd. Het is de tweede renteverhoging dit jaar. In juni ging de rente voor het eerst sinds september 2023 omhoog. Het RIVM meldt 9 nieuwe Nederlandse besmettingen met het West-Nijl-virus, waarmee het totaal dit jaar op 18 komt. 3 mensen zijn aan het virus overleden. Ook zijn inmiddels besmette paarden en wilde vogels gemeld. De kans om na besmetting ziek te worden is klein. Zo'n 80% krijgt geen klachten en ongeveer 1 op de 5 krijgt alleen griepachtige verschijnselen. Bijna 3000 drones hebben in New York de Twin Towers nagebootst, 25 jaar na de aanslagen van 11 september 2001. De lichtinstallatie is mede ontworpen door het Nederlandse kunstenaarscollectief Studio Drift. De 2977 drones die gebruikt werden voor de show verwijzen naar het aantal slachtoffers van de aanslagen. Dan het weer, zon en stapelwolken en kans op een buitje, maar meest droog. De wind is zwak tot matig uit west- tot zuidwestelijke richting en de maximumtemperatuur ligt tussen 18 en 20 graden.
1: En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch bij Utrecht Centrum. 3 kilometer file, 20 minuten vertraging. De oorzaak is een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht bij Utrecht Centrum. De linkerrijstrook van de A15 is dicht vanuit Gorkum naar Rotterdam. Dat is bij Alblasserdam na een ongeluk. Vanaf Sliedrecht-Oost 9 kilometer file en 10 minuten vertraging. En de spoedreparatie houdt de linkerrijstrook van de A50 dicht vanuit Apeldoorn naar Arnhem. Dat is op knooppunt Waterberg. Vanaf afrit Hoenderloo staat er 9 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeer.

Zon en stapelwolken en kans op een buitje, maar meest droog. De wind is zwak tot matig uit west tot zuidwestelijke richting en de maximumtemperatuur ligt tussen 18 en 20 graden.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel de Groot. Bij een brand op een vrachtschip in de Chinese havenstad Qingdao zijn 25 mensen omgekomen. 5 mensen die eerder nog als vermist waren opgegeven blijken ook te zijn overleden. 5 anderen raakten gewond. Het schip lag voor onderhoud aangemeerd en had 42 mensen aan boord. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Ook de Franse voetbalbond trekt de steun in voor FIFA-voorzitter Gianni Infantino. De bond keert zich tegen eerdere plannen om aandelen voor het WK aan particuliere investeerders te verkopen. Volgens de Fransen zijn die plannen in strijd met goed bestuur en de waarden van het voetbal. Eerder trokken al zo'n 15 andere bonden hun steun in, waaronder de KNVB. Honderden politiemensen en marechaussee zoeken vandaag in en rond overrasseld naar vuurwapens en andere sporen. De zoekactie is uitgebreid naar basisscholen en een buitenschoolse opvang. Gisteren werden bij een school meerdere wapens gevonden. De politie zoekt ook in sloten en vijvers. De wapens kunnen belangrijk zijn voor het strafproces. Het RIVM meldt 9 nieuwe Nederlandse besmettingen met het West-Nijl-virus, waarmee het totaal dit jaar op 18 komt. 3 mensen zijn aan het virus overleden. Ook zijn inmiddels besmette paarden en wilde vogels gemeld. De kans om na besmetting ziek te worden is klein. Zo'n 80% krijgt geen klachten en ongeveer 1 op de 5 krijgt alleen griepachtige verschijnselen. Dan het weer, zon en stapelwolken en kans op een buitje, maar meest droog. De wind is zwak tot matig uit west- tot zuidwestelijke richting en de maximumtemperatuur ligt tussen 18 en 20 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Alles bij elkaar opgeteld staat er nu zo'n 130 kilometer file. De langste vertraging heb je op de A1 richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld zijn ze aan het bergen. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je een half uur vertraging. Op de A2 Amsterdam richting Utrecht staat voor Utrecht-Leidse Rijn 6 kilometer file met een kwartier oponthoud. Ook hier gebeurde een ongeluk en de linker rijstrook is dicht. En tot slot de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen afrit Hoenderloo en afrit Schaarsbergen ben je 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Bij een brand op een vrachtschip in de Chinese havenstad Qingdao zijn 25 mensen omgekomen. Ook de Franse voetbalbond trekt de steun in voor FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Dat deden eerder al zo'n 15 andere bonden, waaronder de KNVB. Honderden politiemensen en marechaussee zoeken vandaag in en rond Overasselt naar vuurwapens en andere sporen. Gisteren werden bij een school meerdere wapens gevonden. En het RIVM meldt 9 nieuwe Nederlandse besmettingen met het West-Nijl-virus, waarmee het totaal dit jaar op 18 komt. Dan het weer, zon en stapelwolken en kans op een buitje, maar meest droog. De wind is zwak tot matig uit west tot zuidwestelijke richting en de maximumtemperatuur ligt tussen 18 en 20 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Alles bij elkaar opgeteld staat er nu zo'n 130 kilometer file. De langste vertraging heb je op de A1 richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld zijn ze aan het bergen. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je een half uur vertraging. Op de A2 Amsterdam richting Utrecht staat voor Utrecht-Leidse Rijn 6 kilometer file met een kwartier oponthoud. Ook hier gebeurde een ongeluk en de linker rijstrook is dicht. En tot slot de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen afrit Hoenderlo en afrit Schaarsbergen ben je 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel de Groot. Een 31-jarige Brit is in Engeland aangeklaagd voor het helpen van de Russische militaire inlichtingendienst. Joshua Kimmich zou contact hebben gehad met een aan de Russische inlichtingendienst gelieerde groep. Hij wordt ook verdacht van voorbereidende handelingen voor sabotage. Kimmich verscheen vandaag voor de rechter in Londen. Minister Veilbrief wil dat werkgevers per 1 juli 2028 geen loon meer mogen inhouden op het minimumloon van arbeidsmigranten voor huisvesting. Nu geldt nog een maximum van 25%. Nederland telt naar schatting tussen de 600.000 en 900.000 arbeidsmigranten met jaarlijks zo'n 50.000 nieuwkomers. De maatregel moet uitbuiting tegengaan. Bij een brand op een vrachtschip in de Chinese havenstad Qingdao zijn 25 mensen omgekomen. 5 mensen die eerder nog als vermist waren opgegeven blijken ook te zijn overleden. 5 anderen raakten gewond. Het schip lag voor onderhoud aangemeerd en had 42 mensen aan boord. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Honderden politiemensen en marechaussee zoeken vandaag in en rond Overasselt naar vuurwapens en andere sporen. De zoekactie is uitgebreid naar basisscholen en een buitenschoolse opvang. Gisteren werden bij een school meerdere wapens gevonden. De politie zoekt ook in sloten en vijvers. De wapens kunnen belangrijk zijn voor het strafproces. Het weer, toenemende bewolking vanuit het westen. Daar kan vannacht met name aan de kust ook regen uitvallen, terwijl de wind verder afneemt. Het kwik daalt vannacht naar zo'n 12 tot 14 graden. Morgen afwisselend bewolkt en zonnig met af en toe een bui en 19 tot 20 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Alles bij elkaar opgeteld staat er nu zo'n 130 kilometer file. De langste vertraging heb je op de A1 richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld zijn ze aan het bergen. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je een half uur vertraging. Op de A2 Amsterdam richting Utrecht staat voor Utrecht-Leidse Rijn 6 kilometer file met een kwartier op onthoud. Ook hier gebeurde een ongeluk en de linker rijstrook is dicht. En tot slot de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen afrit Hoenderloo en afrit Schaarsbergen ben je 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Openende programma Bond voor vandaag is van de Golden Earring. Een van de meest succesvolle bands in Nederland natuurlijk. 1982 kwam het uit. The Devil Made Me Do It. En ik zeg een hele goede dag. Fijn dat u erbij bent. Een nieuwe aflevering van programma Bond. Jan Berg is de naam en ik ga ze weer voor u draaien. Komende uur. Zo ook deze hedendaagse muziek van Lost Frequencies. Live It All.

0: Een lekkere hedendaagse muziek van Lost Frequencies. Ping Ping, Live It All, de titel van de plaat. Tijd om terug te gaan in de tijd, als we dat altijd zeggen, met wat we dan ook weer noemen.
1: Ouwe meuk!
0: We gaan naar 1962 met Ricky Valens. Dit is Sealed With A Kiss.

0: Ricky Valens, terug in 1962, zielte de Kiss niet de meest bekende uitvoering van het nummer wat we hebben. In de jaren 70 hebben we nog een veel bekendere uitvoering gehad van Brian Hyland, weet je nog?
1: Met Jan Berg maak je bont. Altijd wat anders.
0: We gaan het weer succes met Take That. Patience, geduld. Moet je af en toe hebben in het leven.

0: Ja, een beetje geduld moet je hebben op zijn tijd natuurlijk. Patience, dit was muziek van Take That. 2006 gingen we daar wel weer voor naar terug.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: 2023, de Nederlandse band Chef Special. The Speed of Light. Nou, ze nemen een aanloop en ze geven gas en dan... komen ze op die Speed of Light. Dat was tenminste in ieder geval wel wat ik in gedachten had. Alleen het plaatje wil niet starten. Soms heb je daar een beetje pech mee. We gaan het nog een keer proberen. Chef Special dus. 2023 Speed of Light. Mannen, kom op. Gas geven en gaan.

0: Jazeker, de mannen van Chef Special 2023 muziek, The Speed of Light. En ze gingen natuurlijk ook als de brandweer toe. I got real tears running down my face. Toen we ze eenmaal hadden opgestart, wilde ik zeggen. Maar ze denken, weet je wat, we beginnen gewoon nog een keer. En daar gaan we echt niet aan beginnen. We gaan hedendaagse muziek weer draaien.
1: Koester het oude. Ontdek het nieuwe.
0: Victoria Eman, Slow and Easy. Muziek anno 2026 uiteraard.

0: Jazeker, de muziek van Victoria Eamon, Slow and Easy, de titel van deze plaat. Hedendaagse muziek anno 2026.
1: His name is Berg, Jan Berg, and he's going to make it Bond, very Bond.
0: Zeker in de Bond-verzameling in 1993 met Rod Stewart, Ruby Tuesday.

0: Mooie uitvoering, Rod Stewart, even terug naar het jaar 1993. Ruby Tuesday, we kennen dat natuurlijk van de Rolling Stones.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: Met de muziek van de jaren 70 op naar het half uur. 1979, deze van The Sweet. Het is Funny Funny.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Een 31-jarige Brit is in Engeland aangeklaagd voor het helpen van de Russische militaire inlichtingendienst. Minister Veilbrief wil dat werkgevers per 1 juli 2028 geen loon meer mogen inhouden op het minimumloon van arbeidsmigranten voor huisvesting. Bij een brand op een vrachtschip in de Chinese havenstad Qingdao zijn 25 mensen omgekomen. En honderden politiemensen en marechaussee zoeken vandaag in en rond Overasselt naar vuurwapens en andere sporen. Het weer, toenemende bewolking vanuit het westen, daar kan vannacht met name aan de kust ook regen uitvallen, terwijl de wind verder afneemt. Het kwik daalt vannacht naar zo'n 12 tot 14 graden. Morgen afwisselend bewolkt en zonnig met af en toe een bui en 19 tot 20 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Alles bij elkaar opgeteld staat er nu zo'n 130 kilometer file. De langste vertraging heb je op de A1 richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld zijn ze aan het bergen. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je een half uur vertraging. Op de A2 Amsterdam richting Utrecht staat voor Utrecht-Leidse Rijn 6 kilometer file met een kwartier oponthoud. Ook hier gebeurde een ongeluk en de linker rijstrook is dicht. En tot slot de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen afrit Hoenderlo en afrit Schaarsbergen ben je 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

Ja, vannacht, zo is het maar net. Deze Ken Laszlo uit 1986. En fijn dat u er nog steeds bij bent hier in de Bonte Muziekverzameling. Benson Boone anno 2026 hier zo. The Time of My Life.

0: dear.
1: Inderdaad, ook deze muziek komt er hier vandaag voorbij. De hedendaagse muziek van niemand minder dan Spencer Benson Boone en The Time of My Life. We gaan lekker terug in de tijd.
2: Jan Berg.
3: Met de muziek van de jaren 60.
1: 1966, de Spencer Davis Group en Gimme Some Lovin'.

0: Zeker de muziek van de Spencer Davis Groep was dat. Kimmy Some Lovin'. Even lekker terug in de tijd met deze muziek hier in de Bonte Muziekverzameling. We hebben ze voor u, de lekkerste plaatjes op een rij. En we proberen altijd weer ons best uit ervoor te doen. We gaan trouwens naar het jaar 2001, zie ik in mijn lijstje staan.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: Faithless, We Come One.
2: All the subtle flavors of my life are become bitter seeds and poisoned leaves without you. You represent what's true. I dream

0: De muziek van Faithless uit 2001. We Come One was de titel van de plaat hier in de Bonte Muziekverzameling. En we hebben ze, de lekkerste en ook nieuw werk hier op.
1: Meer dan hits.
0: Alleen. Dit is de band No Promises. Siren, de volle plaat.

Cold One, Bruno Mars en Jason May. This is my love, muziek uit 2012. En als ik op de klok kijk, zie ik dat het hoogste tijd is om afscheid van u te gaan nemen. U heeft er weer naar geluisterd, een uurtje lang bond op uw radiotoestel. Mijn naam is en blijf Jan Berg en ook vandaag heb ik het weer met heel veel plezier voor u gedaan. Mocht u willen reageren op het programma, dan kan en mag natuurlijk altijd. janberg.radio@gmail.com is dat er is wat daarvoor open staat. Voor de alvast rest mij u nog een hele fijne dag toe te wensen met allerlei leuke activiteiten uiteraard. En ik ga u nu vertellen wat de muziek is waar we mee uitgaan. Ik heb er tenslotte nog twee voor u klaarstaan. Allereerst gaan we naar 1977. Leo Sayer, You Make Me Feel Like Dancing. Dans gerust mee. En daar nog een nieuw werkje van Michaela Brica. Weer vliegen door in de regen. Ik zeg bedankt voor het luisteren. Wat mij betreft de groetjes. En heel graag weer tot de volgende bond maar weer.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Maurice de Jong. Duizenden werknemers in de metaal- en bouwsector leggen vrijdag verspreid over het land het werk neer tegen de kabinetsplannen voor de sociale zekerheid. In Eindhoven hebben zich 1500 mensen aangemeld, in Velsen-Noord 1300. Ook in Rotterdam, Friesland en Zwolle zijn acties. De vakbonden willen dat alle bezuinigingen worden geschrapt. Bundesbank-president Joachim Nagel maakt zich zorgen over de opkomst van radicaal rechts in Duitsland. Volgens hem kan anti-immigratieretoriek ook economische schade veroorzaken. Buitenlandse investeerders zouden kunnen terugschrikken om in Duitsland zaken te doen. Nagel reageerde na de verkiezingswinst van de uiterst rechtse Alternatieve für Deutschland, de AfD, in de deelstaat Sachsen-Anhalt. Voorlopig wordt er geen aangifte gedaan tegen ambtenaren van Financiën vanwege het achterhouden van de datakluis met miljoenen documenten over het toeslagenschandaal. Volgens staatssecretaris Ehrenberg is er geen bewijs voor opzet. Eerst komen er extra onderzoeken. Pas daarna wordt bekeken of dat er alsnog aangifte nodig is. Bij een brand op het vrachtschip Ocean Melody in de Chinese havenstad Qingdao zijn 25 mensen omgekomen. Het schip lag voor reparatie in een droogdok. Van de 42 mensen aan boord konden er 12 worden geëvacueerd. 5 anderen raakten gewond. De brand is inmiddels geblust. De oorzaak is nog onbekend. Ten slotte dan nog het weer. Vanavond zijn er enkele opklaringen en het blijft vrijwel overal droog. In de nacht gaat het mogelijk in het westen regenen. Morgen is het bewolkt met geregeld regen. In de middag blijft het op de meeste plaatsen droog, maar lokaal kan nog wat regen vallen. Aan zee staat een stevige zuidwestenwind en het wordt zo'n 19 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Alles bij elkaar opgeteld staat er nu zo'n 130 kilometer file. De langste vertraging heb je op de A1 richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld zijn ze aan het bergen. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je een half uur vertraging. Op de A2 Amsterdam richting Utrecht staat voor Utrecht-Leidse Rijn 6 kilometer file met een kwartier oponthoud. Ook hier gebeurde een ongeluk en de linker rijstrook is dicht. En tot slot de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen afrit Hoenderlo en afrit Schaarsbergen ben je 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Ja, ik denk dat dat gaat lukken. We gaan het aan je geven, Jorden. Rick James en Give It To Me Baby.
1: Frank Rijters.
0: Ja, daar zijn we weer. Wat leuk dat je er bent.
1: De donderdag date.
0: De donderdag date, dat betekent veel goed muziek. Maar niet alleen dat. Ook interviews over gezond leven en gezondheidsnieuws tussendoor. Met vandaag in dit programma wordt een moleculair therapeut Wouter de Jong over ergotonine. Orthomoleculair docent Birgit de Heij over bloedsuikergehalte. En we spreken met acupuncturist Martina Kapusek over energiestromen. En in dit programma natuurgeneeskundig therapeut Hajo Bol. Hij geeft zijn visie op het gebruik van peptiden. Tussendoor hoor je gezondheidsnieuws, dus blijf lekker hangen.
2: Donderdagdate.
0: De donderdagdate inderdaad.
3: De donderdagdate is Gezondheidsnieuws Radio.
0: Geniet van de muziek. Hier is Royce Royce en de RR Express.

0: Wat een meesterlijk plaatje, hè? RR Express en de Boogie Express. We gaan gewoon door, want deze is de lange versie. En die duurt 10 minuten, dus ja, oké. Okay. Toch maar eventjes iets anders nu.
1: Gezondheidsnieuws.
0: Vitamine C-suppletie verbetert de mentale vitaliteit. Dat komt door gunstige veranderingen in de darmflora en een afname van ontstekingen. Een recente studie toont aan dat elke dag 1000 milligram vitamine C de groei van goede bacteriën stimuleert en schadelijke, ontstekingsbevorderende soorten remt. Deelnemers met de grootste afname van deze schadelijke bacteriën scoorden beter op aandacht en geheugen. Verder hadden ze een hoger niveau van het belangrijke breineiwit BDNF. Ook daalden de ontstekingswaarden in het bloed, wat direct samenhing met een betere cognitieve prestatie en zelfs toename van werkplezier. Dat laat dus zien dat vitamine C via de darm-hersenas een krachtige, natuurlijke strategie is om zowel je immuunsysteem als je mentale scherpte een boost te geven. Zometeen hier bij de Donderdag Date, ortomoleculair therapeut Wouter de Jong. Over een stof in paddenstoelen, maar dat hoor je dan straks. Ergotheonine heet het. Maar dat hoor je zometeen. Eerst Earth, Wind and Fire.

0: is the world-famous WAYV Big 80s Weekend, kicking off another hour of classic 80s hits for South Jersey right now.
1: WAYV Atlantic City.
2: Wouter de Jong is nu bij ons. Hallo Wouter.
3: Hallo Frank.
2: Ik vind ergotheïne erg interessant als een soort anti-aging supplement.
3: Ja, ik ook.
2: Wat is precies de werking daarvan en wat maakt het ook voor jou interessant?
3: Nou, heel vaak vragen mensen, als je gezond eet, eet je je groente en fruit. Dat is een soort standaard iets. Als je groente en fruit eet, dan ben je goed bezig. Dan kan je nog wat dieper gaan, ja, welke groente dan specifiek en welk fruit dan specifiek. Bijvoorbeeld de groene groenten zijn erg interessant. Of de kruisbloemige groenten. En van fruit is bessen bijvoorbeeld heel erg interessant. Maar ik vind eigenlijk nu dat we ook naar iets toe moeten gaan van groente, fruit, algen, spirulina, chlorella, klamathalgen, plankton en paddenstoelen. Want eigenlijk vallen paddenstoelen onder fruit. Je hebt het mycelium in de grond, op de bomen en dan is het fruitlichaam, dat is de paddenstoel. Nou, wij kennen paddenstoelen, die eten we ook. Je hebt eetbare paddenstoelen, denk aan champignons. Je hebt ook medicinale paddenstoelen, die zijn niet direct eetbaar. Maar daar kun je wel een thee van maken of een extract. Denk aan een chaga of een reishi of een elfenbankje. En in die paddenstoelen, daar zit dus een stof in, ergotheïne. Ja, dat komt eigenlijk alleen maar voor in paddenstoelen. Dat is uniek. Nou, het is een aminozuur en een hele krachtige antioxidant. Je lichaam kan het niet zelf aanmaken. Ja, en het heeft tal van gunstige functies. Daar wordt ook heel wat onderzoek naar gedaan. Voornamelijk ook op het gebied van anti-aging. Nou, je kan zeggen, ik ga paddenstoelen eten. Dat is helemaal prima. Dat zou ik sowieso doen, want er zitten heel veel andere stoffen in, zoals beta-glucanen, die ook heel goed zijn. Maar je zou ook kunnen zeggen, als je bijvoorbeeld paddenstoelen niet lekker vindt of niet heel regelmatig eet, dat je zegt, joh, ik koop een supplement van ergotheïne. En ik ga eens kijken wat dat gaat doen op de lange termijn, bijvoorbeeld tegen huidveroudering of regeneratie of wondherstel.
2: Dat effect zal natuurlijk wel heel langzaam komen en ook heel moeilijk direct te zien zijn, want je kan niet tot één detail kijken naar je huid bijvoorbeeld.
3: Nee, dat klopt helemaal. Veel van die studies zijn ook gedaan in vitro, dus met cel kweken en dat soort dingen. Maar wat ze wel hebben gezien is dat mensen die veel paddenstoelen in hun voedingspatroon hadden en dus ook veel ergotheïne, losstaand van andere factoren, dat dat wel een gunstig effect had. Dus er zit toch iets in die paddenstoelen. Zeer waarschijnlijk is het deze stof. Het zou ook iets anders kunnen zijn natuurlijk. Wat toch een soort, ja, anti-aging longevity effect heeft.
2: En wat is er tot nu toe uit onderzoeken naar voren gekomen?
3: Nou, het beschermt cellen. Dat is dus de antioxidantenkracht. Anti-aging, bijvoorbeeld de huid tegen zonlicht. Nou ja, zonlicht is goed, maar verbranding natuurlijk niet. En als je heel veel in de zon bent, ja, dan word je mooi bruin. Maar je huidveroudering gaat ondertussen ook door. Ja, op jonge leeftijd merk je dat niet echt. Maar als je ouder wordt, ja, toch meer rimpels, toch meer ouderdomsvlekken en dat soort dingen. Ja, en ze zeggen van alle paddenstoelen eigenlijk ook dat het goed is voor de hersenen. Dus ook van die stof ergotheïne wordt onderzoek gedaan naar breinbescherming. Of het mogelijk Alzheimer kan uitstellen. Of als je Alzheimer beginnend hebt, het ook kan uitstellen. Ja, daar wordt onderzoek naar gedaan. Of dat zo is.
2: Ja, en volgens mij is een van de werkingsmechanismen dat het iets doet met de mitochondria, die natuurlijk zeer essentieel zijn binnen de cel voor energie aanmaak. En een van de pathways om veroudering te voorkomen is dat die mitochondriën in goede kwaliteit blijven. Heeft ergotheïne daar invloed op?
3: Waarschijnlijk wel. En dat zal dan het effect zijn van het antioxidatieve effect wat het heeft. Kijk, vitamine C is in water oplosbaar. Vitamine D en E in vet oplosbaar. En astaxantine is in beide kanten van de celmembraan actief. Een alfa-liponzuur is in water en in vet oplosbaar. Dus als we zeggen antioxidanten, ja, dan bedoelen we eigenlijk een heel palet van antioxidanten. En waarschijnlijk zal die ergotheïne ook op de mitochondriën een specifiek antioxidatief effect hebben, wat andere antioxidanten dan niet hebben. Maar ja, bewijzen daarvan, dat gaat nog misschien wel 15 jaar duren. Tot die tijd zou ik zeggen, neem het in ieder geval. Want het aantal mitochondriën neemt meestal af als je ouder wordt. Maar de kwaliteit van de mitochondriën, die neemt ook heel erg af. En ik leg het altijd als volgt uit. Een mitochondrie is een soort windmolen of een zonnepaneel. Nou, meer windmolens is meer energie. Geldt ook voor zonnepanelen. Maar gaan de windmolens of de zonnepanelen kapot of zijn verouderd, ja, dan komt er ook minder energie uit. Dus het is zaak om dat zo goed mogelijk te houden. We weten voor de mitochondriën dat beweging echt heel erg van belang is. Zowel duursport als krachtsport. Maar hoe meer energie dat er opgewekt kan worden, hoe meer vrije radicalen er ook kunnen ontstaan. En daar heb je dan weer antioxidanten voor nodig uit voeding. Vandaar vanuit de fruit de bessen, vanuit groentes de groene groentes. Ja, en dat je dus ook algen en paddenstoelen kunt toevoegen. En een van die werkzame stoffen in de paddenstoelen is dus die ergotionine.
2: Ja, en ergotionine zit niet in één paddenstoel, maar het komt volgens mij in meerdere soorten voor, hè, die al interessant zijn, zoals shiitake.
3: Ja.
2: Niet alleen in shiitake, maar ook in...
3: Ik weet niet welke het meest in zit, dat durf ik niet te zeggen. Maar ik weet wel dat de paddenstoelen die uit de grond groeien, denk aan de standaard champignon, dat is helemaal prima. Maar de echt medicinale paddenstoelen, zoals de shiitake, de oesterzwammen, ook de reishi en de chaga, die dus op bomen groeien, dat die wel next level zijn ten opzichte van een champignon. Dus ik zou ze allemaal eten, een divers palet. Maar de voorkeur zou gaan voor medicinale / boompaddenstoelen.
2: Ja, het zou misschien een heel klein beetje in de champignon zitten, en de kastanje champignon.
3: Ja, vast wel. Dat zouden we eens moeten uitzoeken.
2: Ja. Goed, dankjewel Wouter voor deze informatie.
3: Ja, graag gedaan.

0: headlines uit het nieuws.
1: Duizenden werknemers in de metaal- en bouwsector leggen vrijdag verspreid over het land het werk neer tegen de kabinetsplannen voor de sociale zekerheid. Bundesbankpresident Joachim Nagel maakt zich zorgen over de opkomst van radicaal rechts in Duitsland. Nagel reageerde na de verkiezingswinst van de uiterst rechtse Alternatieve für Deutschland, de AfD, in de deelstaat Sachsen-Anhalt. Voorlopig wordt er geen aangifte gedaan tegen ambtenaren van Financiën vanwege het achterhouden van de datakluis met miljoenen documenten over het toeslagenschandaal. Bij een brand op het vrachtschip Ocean Melody in de Chinese havenstad Qingdao zijn 25 mensen omgekomen. Het schip lag voor reparatie in een droogdok. Ten slotte dan nog het weer. Vanavond zijn er enkele opklaringen en het blijft vrijwel overal droog. In de nacht gaat het mogelijk in het westen regenen. Morgen is het bewolkt met geregeld regen. In de middag blijft het op de meeste plaatsen droog, maar lokaal kan nog wat regen vallen. Aan zee staat een stevige zuidwestenwind en het wordt zo'n 19 graden.
0: En tot zover het weer in de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Alles bij elkaar opgeteld staat er nu zo'n 130 kilometer file. De langste vertraging heb je op de A1 richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld zijn ze aan het bergen. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je een half uur vertraging. Op de A2 Amsterdam richting Utrecht staat voor Utrecht Leidse Rijn 6 kilometer file met een kwartier oponthoud. Ook hier gebeurde een ongeluk en de linker rijstrook is dicht. En tot slot de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen afrit Hoenderlo en afrit Schaarsbergen ben je 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

eiwit lactoferine ondersteunt het afweersysteem in de mond door de groei van tandvleesbacteriën te remmen en de vorming van schadelijke biofilms te voorkomen. En xylitol, een natuurlijke zoetstof, werkt ook actief tegen de bacteriën die gaatjes veroorzaken en vermindert hun aantal in het speeksel aanzienlijk. Groot onderzoek bevestigt dat regelmatig gebruik van xylitol, bijvoorbeeld via kauwgom, het risico op nieuwe gaatjes effectief verlaagt. Dus deze twee stoffen, dus dat zijn lactoferine en xylitol, bieden een krachtige, natuurlijke verdediging tegen zowel tandvleesontsteking als caries. Door lactoferine en xylitol in je dagelijkse routine op te nemen, help je je mondgezondheid proactief te beschermen tegen infecties en schade. Straks hier bij de donderdagdates, Birgitte Heij. Zij is orthomoleculair docent en vertelt over de link tussen je bloedsuikerspiegel en leefstijl. Interessant, want het is natuurlijk heel belangrijk om te zorgen voor een stabiel bloedsuiker. Maar dat weet je wel, hè? Straks dus Birgit, maar we luisteren nu nog even naar The Strikers en Body Music.

0: Te gast in het programma Birgit de Heij van Ortomoleculair Centrum De Rietgors.
1: Hoi Frank.
0: Hi Birgit. Onder andere heel erg belangrijk voor een goede gezondheid is dat je bloedsuiker aardig stabiel blijft en niet van die enorme pieken vertoont, want anders wordt je lichaam langzamerhand ongevoelig voor het hormoon insuline. En dan krijg je schade aan organen onder andere. Dus belangrijk is een stabiel bloedsuiker. Op welke manier heb je daar nu invloed op? Hoe kun je dat zo stabiel mogelijk houden en niet te hoog laten pieken?
1: Ja. Nou, je begrijpt vanaf mijn achtergrond dat ik altijd gepraat heb over voeding. En dat blijft. Dus zo min mogelijk kleine hapjes tussendoor. Drie bescheiden maaltijden. Proberen die maaltijden met zoveel mogelijk vezels te voorzien enzovoort. Om die bloedsuikerspiegel zo stabiel mogelijk te houden. Maar er zijn natuurlijk veel meer factoren. En ook die factoren hebben weer een relatie met de voeding. Daar kijk ik dan naar. Bijvoorbeeld de stressfactor. Een hoop stress is. Eventjes stress. Is niet zo heel erg. Cortisol komt erbij. Eerst adrenaline. Dan komt de cortisol erbij om die adrenaline weer te dempen. Maar op het moment dat er cortisol is, wordt de insulinegevoeligheid verlaagd. Dat betekent dat je weer eigenlijk meer idee hebt van ook moet suikers eten. Nou, even een momentje van stress, niet erg. Maar we zitten natuurlijk wel in een maatschappij waar continu stress aanwezig is. Doen we ook onszelf vaak aan, hè? Eerlijk is eerlijk. Ja. Maar goed, dan blijft er dus continu cortisol aangemaakt worden. Maar betekent dat je insulinegevoeligheid naar beneden gaat. Kijk ik weer naar de voeding, want ik kan wel praten over de stress in iemands situatie. Maar dan zeg ik heel eerlijk, ik ben geen psycholoog. Maar ik kan wel kijken, wat geeft nou stress in je hele voedingspatroon? De voeding waar we niet tegen kunnen, waar we intolerant voor zijn of wat dan ook. Maar we kunnen ook kijken, er zijn voedingsmiddelen nu die naar voren worden geschoven zoals de Japanse voeding. Hier bijvoorbeeld het zeewier. Dat komt ook uit Zeeland. Maar kunnen wij dat verteren is dan de vraag. Hebben wij de darmbacteriën die dat echt goed kunnen omzetten? Nou, eigenlijk niet. Geeft dat dan geen stress? Soja, hetzelfde verhaal. Dus ik kijk naar de voeding. En dat wat stress geeft. Maar er zijn natuurlijk veel meer factoren in het leven die stress veroorzaken. En nogmaals. Je krijgt daardoor dus een insulinegevoeligheid. Een sneller trek in die suikers en die glucose. Nou, dat is niet zo best, want dan gaat die bloedsuikerspiegel hup naar boven, hup naar beneden, hup naar boven, hup naar beneden. Nou, dat stress dan dus. Een andere factor van buitenaf, niet kijken naar de voeding, is slaap. Een te weinig of een onrustige slaap. Dat zorgt dat er verminderde glucoseopname is. Dan kan je ook zeggen, mensen hebben veel stress, slapen slecht, prima, dat kan gebeuren, hè? Daar ga je dan aan werken. Je kunt ook denken, goh, hoe kunnen wij met voeding dan die slaap beïnvloeden? Nou, inderdaad, door snelle koolhydraten te eten, maar ook vruchtensappen, ook alcohol. Zorgen, te veel koffie, te laat koffie bijvoorbeeld. Zorgen dat je een onrustige slaap hebt. Dus als je daarin ook een basic vast patroon in je voeding krijgt, kan je al een hele hoop stress wegnemen en verbeterde slaap krijgen, waardoor die bloedsuikerspiegel mede daardoor ook rechter blijft. Ik denk de derde is de beweging. Ik denk dat dat wel duidelijk is. Je kunt, als je flinke beweging hebt gehad, kan je daarna zelfs wat meer suikers nemen zonder dat dat de insuline of insuline aanmaak is. Dus dat is het mooie moment. Flink beweging gehad. Nou, neem dan maar een kop koffie met wat lekkers erbij, roepen wij dan. Er wordt trouwens de prank heel vaak aan mij gevraagd. Joh, jij kan wel wat hebben. Ik ben een redelijk lang postuur. Dus jij kan wel een gebakje eten. Maar het gaat mij niet om het gebakje, om de kilocalorieën. Het gaat om wat erin zit. En al die suikers die daarin zitten. Ja, nou ja, toen ik eenmaal op dit pad van de ortho-leer kwam, heb ik wel geleerd dat je daar toch echt wel heel erg bewust over mag nadenken. Dus nou, dan zie je ook wat belangrijk is bij die bloedsuikerspiegel, dat de lever het goed doet. Wat we heel lang hebben ontkend is dat we glucose en suikers uit vetten en eiwitten kunnen halen. Nou, dat is dus wel zo. En dat heet gluconeogenese. Ja. En daarin speelt die lever bijvoorbeeld een hele grote rol. Nou, als jouw lever al overbelast is door allerlei vervuiling, gaat die gluconeogenese ook veel moeilijker. Dus hebben we meer suikers nodig. Meer suikers betekent, hup, bloedsuikerspiegel, weer die pieken erin. Dus ja, hetzelfde geldt wat voor de leefvertel, ook voor je darmflora, je microbioom ook, want die kan ook dus suikers omzetten of suikers halen uit de vetten en de eiwitten.
0: Ja, want het is toch zo dat als je echt diabetes type 2 hebt, dat je lever dan zelf inderdaad die suikers gaat aanmaken.
1: Ja.
0: Terwijl er ook sprake is van een verminderde insulinegevoeligheid, waardoor die suikers blijven maar aanwezig in je bloedstroom en circuleren en kunnen daar schade veroorzaken. Want je kunt jarenlang natuurlijk best wel enkelvoudige koolhydraten eten zonder dat je er iets van ziet, een enorme invloed op je bloedsuiker. Tot het te laat is, tot je die insulinegevoeligheid hebt aangetast.
1: Ja, mee eens. En dat is het vervelende. Want we kijken naar die bloedsuikerspiegel. En die valt dan nog binnen de norm, hè, als we regulier kijken. Maar als we natuurlijk wat breder kijken, dan is er nog een stapje daarvoor. Dat is die insulineresistentie, wat we noemen. Hè, de verhoogde insulinespiegel eigenlijk. Ja, daar wordt niet naar gekeken. Het is of goed, of je bent diabetisch. Maar er is nog een proces daartussen. En daar zou wel wat aandacht aan mogen mogen we echt wel aandacht aan besteden. En dat kan je zelf echt beïnvloeden.
0: Ja.
1: Nu door wat eet ik, wat doe ik, hoe sta ik in het leven enzovoort. Nou, belangrijk, want inderdaad, als je eenmaal over die grens bent, zelfs voordat je over die grens bent van diabetes, zie je al dat er ontstekingsactiviteit is. Je ziet al dat er vetopslag is. Je ziet al dat er hormonale verstoringen zijn. Puur omdat die verhoogde insulinespiegel aanwezig is. Die hormonale verstoringen, dat is twee hormonen, hè, altijd waar ik op hamer. Eén is de insuline inderdaad, die moet je laag houden. En de tweede is cortisol, die moet je laag houden. En dan zie je ook nog dat het samenspeelt. Dus ja, belangrijk. Ja, absoluut.
0: Ja, en bij stress heb je niet alleen cortisol, maar ook adrenaline, wat natuurlijk kortdurend hoog wordt. Heeft dat nog invloed op je insulinegevoeligheid of de suikerspiegel?
1: Ja, nou juist eigenlijk adrenaline zorgt juist dat die suikers loskomen, want je moet in actie komen.
0: Ah ja.
1: Adrenaline is een actiemoment. Wij zeggen altijd, joh, dat brengt brand uit, dan moet je wat gaan doen. Dan moet je niet op je stoel blijven zitten. En op dat moment wordt de adrenaline aangemaakt en ook hop, die suikers komen vrij. Dus in wezen kan je zeggen, hé, daar komt de suikerpiek. Want dat gebeurt dan wel natuurlijk. Maar dat is om ons in actie te krijgen. Ja. Dat moet. En daarna hebben we dus inderdaad die cortisol die dit naar beneden haalt. En als dat eenmalig is, helemaal geen probleem. Maar dat chronisch alles te hoog, beide, adrenaline en cortisol. Ja, dan ga je dus de mist in met je insuline.
0: Ja, het zijn cycli. Hè? Ze komen natuurlijk in cycli op. Hè? Zoals cortisol, dat maak je wakker in de ochtend.
1: Ja, ja, die heeft al best een piek al. Om 3 begint het al. Hè? En om 5 zit het al aardig hoog. En dan op een gegeven moment word je ervan wakker. Nou, dan zie je ook als mensen 's nachts uit hun slaap wakker worden. En zeggen ze, ja, ik moet plassen. Maar of sommige mensen kunnen daarna niet meer slapen. Of daarna weer wel gaan slapen. Maar het heeft wel te maken met al die hormonen. En je organen die soms van slag kunnen zijn. En een hele leuke is daar om naar de Chinese orgaanklok te kijken. En dan kan je zien, tussen 1 en 3 wakker. Of iedere keer, hè, moet ik wel plassen. Maar het is toch altijd een vast tijdstip. Hey, is het de lever? Dan moet ik even uit de 1 en 3 is lever. 3 en 5 is longen. 5 en 7 is dikke darm. Nou, zo heb je een hele cyclus. Kan je zien welk orgaan eigenlijk overbelast is. En dat heeft natuurlijk ook alles weer met die hormonen te maken. Want al die organen maken ook weer hormonen en worden aangestuurd door hormonen.
0: Ja.
1: We zitten best wel ingewikkeld in elkaar.
0: Maar het is ook heel fascinerend inderdaad hoe complex alles is en hoe alles op elkaar ingrijpt.
1: Ja,
0: het is ook een soort zo'n loopsysteem. Als het ene hoog is, wordt het andere laag, waardoor er dan weer iets anders aan wordt gezet en zo. En het zijn nuttige functies, maar ze moeten niet continu uit de pas zijn of continu aanwezig. Ja.
1: En dan heb je heel wat supplementjes die je daar wel meer mee kunnen helpen. Die raad ik dan ook wel aan als ik echt merk dat mensen het moeilijk vinden. Als je weinig energie hebt, is het moeilijk om die bloedsuikerspiegel weer in balans te krijgen. Dan help je ze met, voor mijn part, een Q10 alleen al. Om ze eerst energie te geven, zodat ze kunnen doorzetten in dat voedingspatroon. Je kunt ook zeggen, hoge insuline maakt dat er veel vrije radicalen bijvoorbeeld vrijkomen. Nou, een berberine of een alfa-liponzuur helpen daar weer mee. Dus er is ook nog veel meer naast die voeding. Maar mijn insteek, dat weet je, is eerst dat voedingspatroon aanpassen en daarin doorzetten. En dan kan je ze daarnaast nog helpen met extra ondersteuning met de suppletie.
0: Ja, zoals ook chroom, hè?
1: Gewoon zeker, ja.
0: Oké, dankjewel Brigitte.

0: het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Maurice de Jong. Justitie onderzoekt mogelijke corruptie bij meerdere cardiologen die volgens het RTL Nieuws ongeoorloofde betalingen zouden hebben ontvangen van leveranciers van medische apparatuur. Het gaat om geldstromen die niet zijn gemeld en mogelijk invloed hadden op keuzes voor behandelingen. Ziekenhuizen zeggen volledig mee te werken aan het onderzoek. FIFA-voorzitter Gianni Infantino lijkt verzekerd van herverkiezing. Vooralsnog is er geen tegenkandidaat. Verschillende Europese voetbalbonden willen wel verandering en hebben hun steun ingetrokken. Infantino heeft echter sterke steun van kleinere voetballanden en landen buiten Europa. Bij de verkiezing op 18 maart 2027 heeft iedere nationale bond één stem. Duizenden werknemers in de metaal- en bouwsector leggen vrijdag verspreid over het land het werk neer tegen de kabinetsplannen voor de sociale zekerheid. In Eindhoven hebben zich 1500 mensen aangemeld, in Velsen-Noord 1300. Ook in Rotterdam, Friesland en Zwolle zijn acties. De vakbonden willen dat alle bezuinigingen worden geschrapt. Bundesbank-president Joachim Nagel maakt zich zorgen over de opkomst van radicaal rechts in Duitsland. Volgens hem kan anti-immigratieretoriek ook economische schade veroorzaken. Buitenlandse investeerders zouden kunnen terugschrikken om in Duitsland zaken te doen. Nagel reageerde na de verkiezingswinst van de uiterst rechtse Alternatieve für Deutschland, de AfD, in de deelstaat Sachsen-Anhalt. Ten slotte dan nog het weer. Vanavond zijn er enkele opklaringen en het blijft vrijwel overal droog. In de nacht gaat het mogelijk in het westen regenen. Morgen is het bewolkt met geregeld regen. In de middag blijft het op de meeste plaatsen droog, maar lokaal kan nog wat regen vallen. Aan zee staat een stevige zuidwestenwind en het wordt zo'n 19 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Alles bij elkaar opgeteld staat er nu zo'n 130 kilometer file. De langste vertraging heb je op de A1 richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld zijn ze aan het bergen. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je een half uur vertraging. Op de A2 Amsterdam richting Utrecht staat voor Utrecht Leidse Rijn 6 kilometer file met een kwartier op onthoud. Ook hier gebeurde een ongeluk en de linker rijstrook is dicht. En tot slot de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen afrit Hoenderlo en afrit Schaarsbergen ben je 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Ja, Jermaine Stewart met goed advies. Dankzij hem zit ik ook nog met kleren aan. Dit is het tweede uur van de Donderdag Date. En je hoorde We Don't Have To Take Our Clothes Off. Door met lekkere feel-good muziek straks in dit tweede uur. Dus Martina Kapusek te gast en Hajo Bol.

0: Wat een leuke 12 inch versie.
1: De donderdag date.
0: Ja, Cheryl Lee Ralph is dat. En in de evening, The Real Me Comes Alive. 100.
2: Gezondheidsnieuws.
0: Benfotiamine, een vetoplosbare en krachtigere vorm van vitamine B1, beschermt de hersenen effectief tegen suikerschade en ontstekingen die kunnen leiden tot dementie. Omdat deze stof 5 keer beter wordt opgenomen dan gewone vitamine B1, dringt het diep door in de hersenen om de energieproductie te herstellen en eventueel schadelijke eiwitten te remmen. Een jaar lang onderzoek bij mensen met beginnende Alzheimer toonde aan dat benfotiamine de achteruitgang van de cognitieve functies met maar liefst 77% vertraagde. Dit maakt het supplement tot een veelbelovende strategie om het brein te wapenen tegen diabetes type 3, waarbij insulineresistentie de hersencellen uithongert. Melatonine is populair bij slaapproblemen van kinderen, maar experts waarschuwen voor ondoordacht gebruik. Bij autisme of ADHD werkt het vaak goed, maar voor gezonde kinderen ontbreekt bewijs over de lange termijn effecten. Er zijn zorgen over de invloed op de puberteit en de ontwikkeling van het brein. Ook varieert de hoeveelheid werkzame stof per potje enorm, wat de veiligheid in gevaar zou kunnen brengen. Snoepachtige verpakkingen van melatonine leiden bovendien vaker tot ongelukken met kleine kinderen. Vaste bedtijden en minder scherm gebruiken blijven daarom de eerste en beste oplossing. Alleen bij aanhoudende klachten, wat betreft dus slaap, is melatonine een optie. Maar dan onder begeleiding van een huisarts of verpleegkundige natuurlijk. Straks hier Martine Kapusek over energiestromen. Eerst Bow Wow Wow.

0: date under deck date. Frank Reuters.
1: Bijzonder aan de traditionele Chinese geneeswijze vind ik, is dat de kijk is, de hele filosofie is, het is een energetische geneeswijze.
2: Ja.
1: En dat is wel heel anders dan de westerse kant.
2: Ja.
1: Hierover weet Martina Kapusek heel veel. Ze is nu bij ons. Hi Martina.
2: Hi Frank.
1: Kun je daar iets meer over vertellen, zodat we in ieder geval een beetje een beeld kunnen krijgen van hoe dat nou werkt en hoe nou de TCM zo wezenlijk anders is dan de westerse geneeskunde?
2: Ja, zeker. TCM, Traditional Chinese Medicine, dat is een holistische geneeswijze. En we benaderen het lichaam ook in de termen van energie. Maar energie is zo'n beetje een vaag term. Maar de TCM is helemaal niet vaag. Ze hebben juist een heel duidelijk systeem en verschillende soorten energieën eigenlijk die we kunnen behandelen. Nou, het meest bekende is yin en yang. Je kan het lichaam zien in de termen van yin en yang. Yin is de voorkant van het lichaam, yang is de achterkant van het lichaam. Yin is binnenkant, yang is buitenkant. Maar het is niet alleen dat. Het is ook niet heel absoluut. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar de voorkant van het lichaam, dan is die yin, zoals ik net zei. Maar dan is de borstkas yang ten opzichte van de buik, yin. Dus alles heeft bepaalde energiesoort eigenlijk ten opzichte van iets anders. Dus we zien het lichaam altijd in verbinding met de omgeving en in verband met iets anders. En yin en yang zijn tegengestelde van elkaar. Ze gaan in elkaar over en ze vullen elkaar aan. Mm. Dus alles is in beweging. Het is eigenlijk een dynamische kijk op het lichaam. Nou, zo hebben we bijvoorbeeld ook de qi. Dat wordt ook wel eens in Japanse geneeskunde als qi genoemd. Dat is eigenlijk de energie die je nodig hebt om je dag door te komen, om je te kunnen concentreren, om te kunnen praten enzovoort. We hebben ook de Wei Qi, dat is ons immuunsysteem eigenlijk. En daar heb je ook weer verdelingen in binnenste Wei Qi, buitenste Wei Qi, dus Yin Wei Qi en Yang Wei Qi. Nou, wat ik zelf ontzettend interessant vind is de Shui. Dat is ook weer een soort energie. Die zorgt eigenlijk voor, dat is een onderdeel van yin. En shui die zorgt voor voeding van onze eigen weefsels. Voor herstel van onze eigen weefsels. En we hebben ook nog de allerbelangrijkste jing. En jing bepaalt eigenlijk de lengte van ons leven. Dat wordt ook wel eens de voorhemelse energie genoemd. Je zou het ook kunnen vertalen als onze DNA. Dat is de energie die je krijgt van je ouders. Daar word je mee geboren. Dat zijn bijvoorbeeld de aangeboren eiblaasjes van een meisje. Dat is de DNA-kwaliteit van onze cellen. En die kan je een klein beetje beïnvloeden in ons leven, maar eigenlijk bijna niet. Dus dat is de jing. En de jing die ondergaat ook een aantal transformatiefasen in het leven. Dat is ook heel interessant. Zo gaat bijvoorbeeld de vrouw door een 7-jarige cycli van jing. En de man gaat door 8-jarige cycli van jing. En in elke cyclus zijn er weer andere leefstijladviezen om zoveel mogelijk jing te behouden en zo lang mogelijk leven. Dat heet de yang shen. Dat is een bepaalde stroming binnen Chinese geneeskunde. Dat betekent voed het leven. Dus eigenlijk is dit een hele mooie preventieve geneeskunde. Dus het doel is eigenlijk om zoveel mogelijk jing te behouden. Om zo weinig mogelijk qi te verspillen.
1: Hoort daar nou ook bij dat een man op een gegeven moment wordt aangeraden om niet meer te ejaculeren?
2: Ja. Dat is om orgasmes te hebben zonder ejaculatie. Dat komt daar ook wel vandaan. Ja. En voor vrouwen wordt aanbevolen niet al te veel zwangerschappen te hebben en niet te snel achter elkaar. En er zijn ook bepaalde adviezen wat te doen in de maand na de bevalling om de jing te behouden. Ja, er zijn boeken over geschreven. Daar ga ik nu even niet op in. Maar inderdaad, dat hoort erbij. Dat hoort erbij. Dus jing behouden, yin en yang in balans houden, geen qi verspillen. En je wei qi beschermen, dat is dus je immuunsysteem. En allerlaatste wat ik nog wil zeggen, de Shen-helden houden. En wat is Shen? Shen, dat is een verzamelnaam eigenlijk voor ons emotioneel balans, voor onze emotionele weerbaarheid. En Shen is ook benaming voor onze spiritualiteit.
1: Oh ja.
2: Ja. Dus dat zijn de soorten energieën waarmee we in Chinese geneeskunde werken.
1: Ja, toen je net zei, je hebt Shui en je hebt Yin en je hebt Jing. Maar volgens mij schrijf je Yin en Jing, dus die levenslengte energie, hetzelfde, toch?
2: Nee. Oh, nee. Yin is Y-I-N. Dat is het tegenovergestelde van Yang. Mm-hmm. En Jing is J-I-N-G.
1: Oh, toch anders, ja.
2: Ja, okay. Dat is echt anders. Ja, maar eigenlijk alleen maar acupuncturisten weten wat Jing is. De meeste mensen weten wat Yin is, daar hebben ze wel eens over gehoord. Maar Jing, daar moet je echt acupuncturist voor zijn of een shiatsu-therapeut om te weten wat dat is. Ja.
1: Ik heb er wel eens over gehoord inderdaad. En dan dat je dat een heel klein beetje kunt beïnvloeden, maar niet heel veel. Maar je moet inderdaad het vooral zo houden dat je het koestert, hè? En dat je het dus niet gaat verspillen.
2: Ja, precies. Ja. En je verspilt Jing door inderdaad, hè, waar we het net over hadden, maar ook bijvoorbeeld door Yi Qi, Shui en Yin uit te putten. Mm. Hè? Dan uiteindelijk ga je dus je Jing gebruiken.
1: Dat is niet goed om die balans. Uiteindelijk gaat je lichaam op die manier de balans herstellen, maar dat gaat eigenlijk ten koste van alle levensenergie die je nog hebt.
2: Ja klopt.
1: Ja, goed. Ja, vandaar dat balans, hè. Dus inderdaad, dan is het centrale woord voor de traditionele Chinese kijk, is balans. Want yin en yang, het een kan niet bestaan zonder het andere. Ze hebben elkaar nodig en ze houden elkaar ook in evenwicht.
2: Mm-hmm.
1: Ja, en dat yin en yang trouwens, dat principe kom je dan ook wel waarschijnlijk op heel veel gebieden tegen. Dat elke keer het ene heet yin en het andere heet yang. Maar het is vaak, het heeft met elkaar te maken, het hoort bij elkaar. Het zijn elkaars tegenpolen,
2: hè? Ja, klopt.
1: Ja,
2: in de filosofie, hè, vertalen ze het ook bijvoorbeeld naar dag en nacht. Hè. Dag is yang en de nacht is yin. Maar ochtend is yang ten opzichte van de avond. Ja. Dus je kan eigenlijk alles in het leven omschrijven in de termen van yin en yang.
1: Mm-hmm. Goed, nou dankjewel voor deze duidelijke uitleg.
2: Nou, graag gedaan.
1: Ik vond het duidelijk.
2: Gelukkig. My own.

Leuk hè, hier totaal onbekend. Dat is de Benny Anderson Orchestra en Crush on You. En die Benny Anderson, die ken je natuurlijk, dat is een van de bass

0: headlines uit het nieuws.
1: Justitie onderzoekt mogelijke corruptie bij meerdere cardiologen die volgens het RTL Nieuws ongeoorloofde betalingen zouden hebben ontvangen van leveranciers van medische apparatuur. FIFA-voorzitter Gianni Infantino lijkt verzekerd van herverkiezing. Vooralsnog is er geen tegenkandidaat. Duizenden werknemers in de metaal- en bouwsector leggen vrijdag verspreid over het land het werk neer tegen de kabinetsplannen voor de sociale zekerheid. Bundesbank-president Joachim Nagel maakt zich zorgen over de opkomst van radicaal rechts in Duitsland. Buitenlandse investeerders zouden kunnen terugschrikken om in Duitsland zaken te doen. Ten slotte dan nog het weer. Vanavond zijn er enkele opklaringen en het blijft vrijwel overal droog. In de nacht gaat het mogelijk in het westen regenen. Morgen is het bewolkt met geregeld regen. In de middag blijft het op de meeste plaatsen droog, maar lokaal kan nog wat regen vallen. Aan zee staat een stevige zuidwestenwind en het wordt zo'n 19 graden.
0: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Alles bij elkaar opgeteld staat er nu zo'n 130 kilometer file. De langste vertraging heb je op de A1 richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld zijn ze aan het bergen. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je een half uur vertraging. Op de A2 Amsterdam richting Utrecht staat voor Utrecht-Leidse Rijn 6 kilometer file met een kwartier oponthoud. Ook hier gebeurde een ongeluk en de linker rijstrook is dicht. En tot slot de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen afrit Hoenderlo en afrit Schaarsbergen ben je 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

0: nieuws.
1: Weer een boekje. Een groot deel van de zwangere vrouwen heeft vlak voor de bevalling een tekort aan vitamine K2. Dit hangt direct samen met een verstoorde botopbouw bij hun pasgeboren baby. Moeders met lage K2-waarden blijken kinderen te baren met hogere stressmarkers voor de botten en lagere niveaus van het essentiële vitamine D. Dit wijst erop dat een tekort aan deze vitamine K2 de calcificatie van het skelet in de baarmoeder belemmert, met mogelijke gevolgen voor de startpositie van het kind. Hoewel meer onderzoek nodig is om oorzaak en gevolg definitief vast te stellen, onderstreept dit onderzoek het belang van monitoring van de vitamine K2 en mogelijke suppletie tijdens de zwangerschap.
2: Dit is het gezondheidsnieuws met Frank Ruiters.
1: Het probioticum Bacillus coagulans verbetert de slaapkwaliteit en verlengt de slaapduur bij volwassenen met slaapproblemen. Na 4 weken sliepen deelnemers bijna 50 minuten langer en waren ze 's nachts minder vaak wakker dan de placebo-groep. Ook de efficiëntie van de slaap nam toe, met meer tijd in de belangrijke remfase en de herstelfase. Deze winst komt waarschijnlijk door de interactie tussen darmbacteriën en de hersenen, al is het exacte mechanisme nog niet volledig bewezen. Hoewel de studie kort was en ook door de fabrikant werd betaald, biedt deze stam, dus de Bacillus coagulans, een veelbelovende optie voor een betere nachtrust. Volgens mij kan je hem vinden als je googelt op spoor probioticum. Straks hier Ayo Bol, natuurgeneeskundig therapeut. Hij geeft zijn visie op peptiden. Interessant. Maar deze herken je, hoef ik volgens mij...

0: Nieuwe song was dit van Howard Jones. Te gast nu Hajo Bol, natuurgeneeskundig therapeut. Hallo Hajo.
1: Hoi. Goeiedag Frank.
0: De laatste tijd lees ik heel veel over peptiden. Dat zijn aan elkaar geplakte aminozuren die dan weer in je lichaam een hele specifieke werking kunnen hebben, maar op een hele milde manier. En ik ben benieuwd wat jij erover te weten bent gekomen en ervan vindt.
1: Nou, goed dat je dit onderwerp aansnijdt, want ik krijg altijd heel veel verwarring over als iemand, we gebruiken het woord eiwit, proteïne, aminozuren en peptiden gebruiken we helemaal dwars door elkaar heen. En het is misschien een goed moment om te zeggen van eiwitten en proteïne, dat zijn precies dezelfde dingen. Het zijn namelijk lange ketens van moleculen en die hebben we weer in stukjes gedeeld. En die noemen we dan aminozuren, dat zijn de essentiële aminozuren. En als je die aminozuren nog kleiner in stukjes hakt, dan krijg je peptides. En de nieuwste inzichten daarvan zijn, is dat als je die peptides, dat zijn een soort van, ja, hoe zal ik dat eens zeggen? Alsof er in de haven een schip aanlandt. En als die aanlandt, komt er in één keer uit dat schip komen dan weer allerlei. Het gaat niet helemaal op deze vergelijking, maar er komt een schip met graan de haven in en hij lost het graan. Dat graan wordt verdeeld over de rest van de stad en de mensen hebben te eten. Nou, een peptide is ook zoiets wat aanklikt in je lichaam, op celniveau natuurlijk hebben we het hier over. Dus dat is natuurlijk allemaal niet te zien met een elektronenmicroscoop, maar anders niet. En de grap van dit soort stofjes eigenlijk is dat ze een rechtstreeks effect hebben op je lichaam. Nou, dan heb je dus eerst natuurlijk de huid die daarin, daar kennen we het meeste van. Hè. Er zijn bepaalde peptides die letterlijk aandokken in de huid, er doorheen gaan en dan een bepaalde productie stimuleren, bijvoorbeeld van collageen of van een sterkere elasticiteit van de huid en dergelijke. Maar je hebt ook dat dit soort kleine stukjes eiwit ergens anders op aanklikken. En er komt een soort van cascade aan reacties in het lichaam die de immuniteit versterkt. Nou, en zo zijn ze erachter gekomen dat er specifieke peptides zijn, bijvoorbeeld voor herstel van weefsel na een blessure of een peesontsteking. Binnen de longevity is het natuurlijk helemaal interessant. Van ja, als je bepaalde peptides op de juiste plaats in een bepaalde sequentie krijgt, ja, dan misschien word je daar wel jonger van. Nou, dan heb je een hele markt te pakken.
0: Ja, en er zijn er een paar heel bekend, hè? BPC 157 en GHKCU, dus koper, op de huid. En BPC 157 is sowieso oraal, hè? Dus via een heel klein tabletje in te nemen. Maar sommige spuit je dan in een plooi van je huid.
1: Ja, nou ja, ja. Daar zou ik het eerder willen hebben, want op het moment dat je iets inslikt, dan wordt het eerst langs de maag, dan door de darm in. Dus dat is een veel langzamere weg. En het is een beetje de vraag van waar wil je het hebben? En als je rechtstreeks een blessure hebt of in de huid of iets, ja, dan kan je beter meteen daarin insturen. En misschien ook wel handig om te weten is dat als we kijken naar de structuur van de peptide, wat zit er nou in? Ja, dat is eigenlijk koolstof, stikstof, waterstof. En dat zijn de meest basale stofjes of moleculen die aan elkaar worden geplakt. Alleen de manier van aan elkaar plakken maakt dat het of een enzym wordt. In enzymen zitten soms ook stukjes aminozuur of peptides in. Of een eiwitstructuur bevat natuurlijk sowieso peptides. Dus er zijn allerlei crossover mogelijkheden. En nou ja, de wetenschap en dan met name natuurlijk ook de industrie vindt steeds meer toepassingen van, hé, kijk, dat is altijd leuk, iemand wil er zijn. Er is genoeg markt van mensen die een strakke huid willen en daarvoor wel iets willen slikken of letterlijk injecteren.
0: Ja, want het klinkt als iets heel nieuws, maar volgens mij communiceert het lichaam ook al gewoon zelf met peptiden.
1: Ja, dat klopt. Ja. Dit is helemaal niet nieuw. Ja. Dat wil zeggen, de wetenschap eromheen, er komen natuurlijk steeds meer nieuwe uitvindingen daarvan, want dat gaat altijd maar door. Maar ik denk dat het idee is al een tijdje gaande, zeg maar.
0: Ja. En sowieso vrije aminozuren, zoals bijvoorbeeld L-tryptofaan, hebben ook allemaal een beetje hun eigen werking. Hè? Dus zeker die peptiden dan.
1: Ja, een van de belangrijkste aminozuren. Daar zie je ook steeds meer dat je stand-alone. Maar ja, wat je dan krijgt is dat je een je krijgt een ongelofelijke rij aan botten. Daar zou ik dan toch, heb ik dan weer zo mijn vraagtekens bij. Dat ik denk van ja, je moet goed bedenken van wat heb je nodig en wat wil je nou, wat wil je bereiken, zeg maar. En voor sporters zijn bijvoorbeeld al heel lang de BCAA's, dat zijn bepaalde aminozuren. En er komt zo, elke keer komt er weer wat nieuws op de markt.
0: Ook commercieel natuurlijk een beetje, zeg maar, gepresenteerd, aantrekkelijk gemaakt.
1: Precies.
0: Het werkt niet altijd. De BCAA's die hebben een beetje een reputatie van dat het ook mogelijk helemaal niets doet.
1: Nee, nou ja, of staan op de pot, neem 5 gram en je hebt eigenlijk 15 gram nodig. Ja, maar ja, dan is die pot zo snel leeg. Maar ja, nodig. Maar met 5 gram gebeurt er niks. Ja, nou ja, om terug te komen op de peptiden, het zijn hele interessante stofjes. Alleen blijf er wel volwaardig bij eten. Ja. Want dat is natuurlijk een beetje al snel, oh nou, ik heb al mijn peptides, dus dan moet de rest wel goed komen. Ja, nou daar zou ik wel wat nuancering in willen. Ja.
0: Maar hoe kom je er nu achter, eventueel, welke peptides voor jou bij uitstek een goed heilzaam effect zouden hebben?
1: Nou, daar kan ik in zijn algemeenheid niet zo heel veel over zeggen, omdat je kunt nagaan dat bepaalde peptides doen iets in je lichaam. Maar of dat dan ook voor jou zo zou zijn, dan zou je het zelf moeten gaan uitproberen. En ik ben altijd meer van behandelen dan van het onderzoek. Dus ik zou het niet weten. En ik zou niet mijn eigen laboratorium willen zijn en 20 van die peptides op mijn lijf willen hebben om te kijken wat het doet.
0: Sowieso is dat effect natuurlijk subtiel en kom je er heel moeilijk achter wat het doet.
1: Ja, precies. Maar dat is altijd de discussie die ik ook trouwens wel eens met regelmaat met mensen voer. Dus van ja, hè, dan zeg ik van nou neem dit of dat supplement, dat zou een ondersteuning kunnen wezen. Ja, maar hoe weet ik dat dan? Ik zeg ja, uit ervaring wijzer worden. En je kan niet, ja, je kan natuurlijk jezelf in een laboratorium gaan zitten, maar dat is sowieso al niet in vragen. Want je leeft, dus je gaat morgen naar je werk en je hebt kinderen en je gaat je gaat voetballen. Ja, dus er zijn constant factoren die iets beïnvloeden. Dus je kunt nooit eigenlijk 100% zeker zijn dat iets, nou, dat heeft gedaan wat hij zou moeten doen. Het is wel zo dat je in general kan zeggen, oké, als ik flink gesport heb en ik neem daarna een magnesium voetenbad, dan ontspant mijn lichaam. Dus nou ja, waarschijnlijk heeft mijn lichaam meer magnesium nodig dan.
0: Ja, en dat is wel trouwens ook te meten met die wearables, dat je kijkt van hoe is mijn stresslevel, tenminste wat mijn lichaam fysiologisch aan stress laat zien. En hoe is mijn hartritme variabiliteit?
1: Ja, maar nou zeg je wat, al die wearables, dat maakt het alleen maar erger. Je wordt helemaal gek gemaakt van, oh jee, nu heb ik te veel. Of ik heb maar 87% goed geslapen. Dan zeggen mensen, ja, ik heb al slecht geslapen, was maar 87%. En dan denk ik, ja, ben je uitgerust? Ja, nou, dan is er dan niks aan de hand. Ga lekker de dag doen.
0: Ja, mensen kunnen zich ook op blind gaan staren. En
1: precies, dan word je je eigen laboratorium.
0: Ja,
1: dat werkt zo niet. Je kunt wel denken.

0: aanpak die je dan zou willen aanraden?
1: Nou, kijk eens op evidencehunt.ai. Evidencehunt, ik geloof, of het is evidencehunt.com.
0: Ja.
1: Oh ja, .com. Nou, dus de algemene daar, die combineren alle wetenschap bij elkaar. Dus de, je tikt in peptide die. En dan krijg je meteen een overzicht of iets wat er aan onderzoek is.
0: Ja, ik ken dat.
1: Dat is heel leuk om te zien.
0: Heel mooi, ja. Oké, hartelijk dank, Hajo.
1: Aangedaan. Toch zijn we toch weer bij AI beland, hè?
0: Ja, inderdaad. Toch weer terug. Ja. Tot de volgende keer.
1: Doei.

Mensen van 50 jaar die de drie grote risicofactoren roken, diabetes en hoge bloeddruk niet hebben, leven bijna 15 jaar langer dan de mensen die ze alle drie hebben. Voor de levensverwachting is het stoppen met roken echt de krachtigste stap. Maar voor het voorkomen van hartziektes is het beheersen van de bloeddruk tussen de 55 en 59 jaar het meest effectief. Ah, en dit zijn de BB&Q Bands.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Maurice de Jong. In het noorden van Italië is een 83-jarige vrouw omgekomen door hevige regenval. Haar auto kwam vast te zitten in een ondergelopen tunnel bij La Tisciana. Reddingswerkers konden haar nog uit de wagen halen, maar ze overleed ter plaatse. Door het noodweer waren er veel hulpdiensten nodig en werd ook het treinverkeer verstoord. De Israëlische oppositieleider Yair Golan heeft Sara Netanyahu aangeklaagd wegens smaad. De vrouw van premier Netanyahu beweerde dat Golan voorkennis had van de Hamas-aanval op 7 oktober 2023. Golan ontkent dat en zegt dat de beschuldiging onderdeel is van complottheorieën. De zaak speelt vlak voor de Israëlische verkiezingen waarin de aanval een belangrijk onderwerp is. Justitie onderzoekt mogelijke corruptie bij meerdere cardiologen die volgens het RTL Nieuws ongeoorloofde betalingen zouden hebben ontvangen van leveranciers van medische apparatuur. Het gaat om geldstromen die niet zijn gemeld en mogelijk invloed hadden op keuzes voor behandelingen. Ziekenhuizen zeggen volledig mee te werken aan het onderzoek. FIFA-voorzitter Gianni Infantino lijkt verzekerd van herverkiezing. Vooralsnog is er geen tegenkandidaat. Verschillende Europese voetbalbonden willen wel verandering en hebben hun steun ingetrokken. Infantino heeft echter sterke steun van kleinere voetballanden en landen buiten Europa. Bij de verkiezing op 18 maart 2027 heeft iedere nationale bond één stem. Ten slotte dan nog het weer. Vanavond zijn er enkele opklaringen en het blijft vrijwel overal droog. In de nacht gaat het mogelijk in het westen regenen. Morgen is het bewolkt met geregeld regen. In de middag blijft het op de meeste plaatsen droog, maar lokaal kan nog wat regen vallen. Aan zee staat een stevige zuidwestenwind en het wordt zo'n 19 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

0: 10 uur Let the Beats Take Control. Met disco, soul, funk en alles wat lekker en ritmisch is. We nemen je mee naar de jaren 70, 80 en 90 op jouw Radio Excellent. Met het origineel undercover, waarin de relatie tussen twee platen wordt blootgelegd. En de 12-inch, waarin een lange dansbare plaat uit het grijze hit verder draaien. Laat weten op welke plaat jij helemaal uit je dak gaat en wij draaien hem. Mail je reactie naar mail@reinroosendaal.nl. Het kan hier elke donderdagavond van 8 tot 10 uur op Radio Excellent in de meest ritmische live radioshow.
1: Let the beats take control.

Ik kan me nog herinneren, als klein jongetje, dat ik top op zat te kijken in 1978 en deze dame voor de schijnwerper zag op top op een gegeven moment. Ze staat te kijken op het zwart-witte beetje en tja, wat hebben we nog gezien toen de tijd? Dat het nog een hit was in ieder geval, dat ze in top op optraden. The Three Degrees in Giving Up, Giving In, 1978. Daarmee begonnen we Let The Beat Stay Control. Wees welkom mensen. Let The Beat Stay Control. Ook welkom de mensen op donderdagavond, getuigen zijnde van de Making Of. Tussen 8 en 10 uur op donderdagavond, dat weet je. Je kunt meekijken via excellentfm.nl. Ik ga dat bijna verstotteren, mensen. Ik heb nog niet zo heel veel tijd om te praten, het introotje. Dan moet je geen fouten maken, want...

90's. De 3A's en Feeling It Too. 1999 was het een redelijke hit in ieder geval. En zo wist het een beetje af. Hè. De jaren 90, de jaren 80, de jaren 70. Zo meteen weer. Maar eerst nog weer de jaren 80. Hè. Deze grote hit. Want de Pointer Sisters hadden in de jaren 80 de nodige hitjes. En ook deze hoorden erbij. 1983. Wij noteren de Pointer Sisters. En Jump For My Love hier in Let The Beat Stay Control.

0: Het is je vrije stapavond. Dus take a free ride op weg naar de stad of je dorp. Je favoriete disco. En misschien tref je mij dan wel achter de tafels. Of luister je gewoon lekker naar Let the Beat Take Control op Radio Excellent. Dan wel op Disco Classic Radio uiteraard. En we zijn weer toe aan het origineel de cover. Twee platen met een duidelijke relatie. Heb je daarvoor goede ideeën? Je mag me daarbij helpen. Je kunt je suggestie inschieten via rijn@discoclassicradio.nl. Rijn ben ik kort hij, discoclassicradio.nl. Dan komt hij ook aan. Dat is wel fijn natuurlijk. Dan kunnen we aan de slag hier en gaan we de twee werkjes bij elkaar zoeken en vertellen hoe het in elkaar steekt. Dat doen we vandaag met de twee volgende werkjes. Het was in 1986 dat Cameo de hit Word Up uitbracht. Dat was ook de grote hit overigens van Cameo. De andere single was Candy. Maar Word Up was de grootste hit, 8 weken top 40 en haalde nog de 10e plaats in top 40. Candy deed het wat minder goed, 7 weken top 40 en haalde de 12e plaats. Maar we hebben het vandaag over Word Up uiteraard van Cameo. Hij is in 2014 nog eens een keer verbouwd door Little Mix, Word Up. En Little Mix kennen we dan weer van andere singles, maar niet van Word Up. Dat heeft top 40 nog een tipperaal niet gehaald, zie ik hier in Nederland. Radiation, Heartbreak Atom en Woman Like Me. En Shout Out To My Ex, dat zijn dan de werkjes van Little Mix. Maar Little Mix heeft ook Cameo nog een keertje opnieuw over gedaan met Word Up. Dat was in 2014, dan gaat hij iets anders klinken. Iets ander instrumentarium en je mag zelf bepalen wat je dat leuker vindt. Het origineel van Cameo, Word Up uit 1986. Of weer de cover van Little Mix, Word Up uit het jaar 2014 in B-Trip. En jou de keuze bij deze.
1: Het origineel
2: en de cover.

Later zo dadelijk een Little Mix. Word Up is geïnspireerd door Cameo en Word Up in 1986. Marian, die hebt meteen, die zegt geen mij met origineel hoor. Want het, die cover is leuk, maar het origineel veel beter. Heeft toch net wat betere klankkleur. Ja, het kan hè. Laat mij maar weten wat je ervan vindt. Je kunt het doorgeven op rijnnetdiscoclassicradio.nl. Dan vermelden we dat gewoon eventjes. Hè. Dat is geen probleem natuurlijk. Let the Beat Take Control met Ray Rosendaal. De jaren 80, de jaren 90 en de jaren 70 disco. En soms gaan we wat buiten de lijntjes. Soms worden er dingetjes buiten de jaren 90 nog gecoverd. Uit de jaren 70 en zo. We leggen de parallellen wel hier. Laat me weten wat jij in gedachten hebt. Dan neem dat mee. Hè. De jaren 80. Soul music. En slow disco. Slow dance is dit denk ik. The Sound of Success Band. And Just the Way I Like It in the long version, terug van 1984.

Dan loopt wat, dan wil ik best een schuitje meten. Onder het motto van hoe jonger de kip, hoe malser de bout. Wat zei ik nu weer? Novaband, you can't be mine, 1986, een redelijk grote hit in de discotheken. En ook hier in Let the Beat Take Control hoor je hem. Hey, Let the Beat Take Control, donderdagavond de making of. Wees welkom, ook mensen die dan luisteren via Excellent FM. En uiteraard meekijken via www.discoclassicradio.nl. De jaren 80 disco, deze dame, ze maakt niets meer, maar de muziek leeft voort. De muziek leeft voort. Melba Moore, A Love of May Rides.

Alles in de jaren 70, de jaren 80 toch een hoop hits, hè? Deze damesformatie. De Dolly Dots en Keep On Running als eigen laatste in dit uurtje van Let The Beast Take Control deel 1. Zometeen al deel 2, hoor. We zijn niet weg.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Maurice de Jong.
1: Bij een ernstig busongeluk in Zwitserland zijn meerdere mensen omgekomen en gewond geraakt. Het gaat om een touringbus van de Nederlandse reisorganisatie OAT met 48 passagiers aan boord. Waarschijnlijk allemaal Nederlanders. De bus was onderweg naar Oostenrijk en maakte een dagtrip. Het ongeluk gebeurde bij Zerné. De weg is afgesloten. De parlementaire enquêtecommissie Corona heeft na 9 weken en 150 uur verhoren de openbare verhoren afgerond. De commissie onderzocht vooral hoe ingrijpende coronabesluiten tot stand kwamen. Getuigen pleiten voor meer aandacht voor maatschappelijke gevolgen, betere voorbereiding en minder complexe maatregelen. Ook moet Nederland beter voorbereid zijn op een volgende pandemie. In het noorden van Italië is een 83-jarige vrouw omgekomen door hevige regenval. Haar auto kwam vast te zitten in een ondergelopen tunnel bij La Tisana. Reddingswerkers konden haar nog uit de wagen halen, maar ze overleed ter plaatse. Door het noodweer waren er veel hulpdiensten nodig en werd ook het treinverkeer verstoord. De Israëlische oppositieleider Yair Golan heeft Sarah Netanyahu aangeklaagd wegens smaad. De vrouw van premier Netanyahu beweerde dat Golan voorkennis had van de Hamas-aanval op 7 oktober 2023. Golan ontkent dat en zegt dat de beschuldiging onderdeel is van complottheorieën. De zaak speelt vlak voor de Israëlische verkiezingen waarin de aanval een belangrijk onderwerp is. Ten slotte dan nog het weer. Vanavond zijn er enkele opklaringen en het blijft vrijwel overal droog. In de nacht gaat het mogelijk in het westen regenen. Morgen is het bewolkt met geregeld regen. In de middag blijft het op de meeste plaatsen droog, maar lokaal kan nog wat regen vallen. Aan zee staat een stevige zuidwestenwind en het wordt zo'n 19 graden.
0: En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Files door spoedreparaties op de A16, Rotterdam-Belgische grens. Is maar één rijstrook ook open op knooppunt Galder, 10 minuten vertraging daar. Er zijn twee rijstroken dicht van de A50 vanuit Arnhem naar Apeldoorn bij Afrit Hoenderloo. Ook daar 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

0: elke donderdagavond van 8 tot 10 uur Let the Beat Take Control. Met disco, soul, funk en alles wat lekker en ritmisch is. We nemen je mee naar de jaren 70, 80 en 90 op jouw Radio Excellent. Met het origineel undercover, waarin de relatie tussen twee platen wordt blootgelegd. En de 12-inch, waarin we lange dansbare platen het grijze hitverder draaien. Laat weten op welke plaat jij helemaal uit je dak gaat en wij draaien hem. Mail je reactie naar mail@reinroosendaal.nl. Het kan hier elke donderdagavond van 8 tot 10 uur op Radio Excellent in de meest ritmische live radioshow.
1: Let the beats take control.

En wij ging stoppen om een gezin te stichten. En 4, 5 jaar terug had hij nog weer een album, album 50. Hij is 50 geworden, maar nieuwe hits kwamen niet meer helaas. Het was een beetje uitgewerkt, de magie met Rick Astley. Maar zie wel, zijn dance vanmiddag wel lekker in ieder geval. En daarmee begonnen we in ieder geval Let the Beat Control, deel 2. Goedenavond en hartelijk welkom als je meekijkt op donderdagavond. Als je getuige bent in de making of op Radio Excellent. Dan wel meekijkt via www.discoclassicradio.nl. Je agenda zetten als je het graag wil meemaken. Donderdagavond vannacht tot 10 uur de making of op www.discoclassicradio.nl. Kun je meekijken en uiteraard je verzoekjes inschieten. Dat kun je eigenlijk altijd wel. Ideeën voor het origineel in de cover. Je favoriete discoplaat aanvragen. Kortom, laat het mij maar weten. En ga ermee aan de slag voor je. Disco muziek, disco pop, Marana, Michael Walden en Gimme Gimme Gimme.

De Sound of the 90s, Legacy of Sound en Meja en Happy. 1993 was het een redelijk groot hit. Die hoorde hier in Let the Beats Take Control. Zo mensen, we gaan stappen en meisjes kijken. Ladies.

je bent ineens weer samen. Meestal is dat het weekend. The Original en Be Together. Ze hadden maar een paar hitjes en deze hoorde er ook bij. Hè? Be Together 1995. Je hoorde terug hier in Let The Beat Take Control. Hey, laat weten wat jij nog mist. Je kunt je suggesties altijd inschieten via rijnet@discoclassicradio.nl. Doe dat. En ik ga ermee aan de slag voor je. Het origineel in de koffer kun je inschieten in je favoriete discoplaat met jouw verhaal erbij. Welke plaat ben je nou helemaal verliefd? En waar gebeurde dat? Misschien op een dansvloer met een bepaalde plaat lomp hard aan. En dan kotjes met dichtjes, het eerste zoentje. Ja. En zo geschieden, zo'n verhaal, dat is altijd leuk om even te vertellen. Hè? Laat het mij maar weten. Reinert, discoclassicradio.nl, nu The Limit.

0: De Wespers en Rocksteady en Nijon die 85 hier in Let The Beat Take Control. Het leidt ons weer naar de Markante 12 Ingenieur 2. Goeie ideeën voor dat item, ook dat mag je aanmelden. Kan via het volgende e-mailadres, Rijnet Disco Classic Radio.nl. En dat is het e-mailadres waar je naartoe kan sturen. Vertel je verhaal, gaat verhaal brengen en natuurlijk de maxi instarten. Als het heel bijzonder is, om even meesturen in de bijlage van die mail, dan kunt u in het systeem zetten. En misschien dat we hem hier wel gewoon hebben, want de laatste tijd ben ik heel veel jaren 80, jaren 70, jaren 90 maxi's aan het verzamelen. Kan maar zo zijn dat hij erbij zit. Grote kans. Hoe dan ook, laat het mij maar weten, dan nemen we dat gewoon mee. Vandaag in de Markante 12 is het kader van doen ze een lekkere drum solo. De Drum Thriller, misschien kan je het nog herinneren. Ze hadden één hit in de top 40 en dat bleef het helaas bij. Stond 7 weken in de top 40 en haalde 13e plaats. Ik heb het over El Dorado van de Drum Thriller. Die is geremixed met een heerlijk dansbaar sausje, kun je misschien wel stellen. En dat is vandaag in de Markante 12 inch. Neem je terug naar 1985 met de Drum Thriller, El Dorado en de long version. Veel plezier ermee.
1: Listen. Do you want to know a secret? Move with me inside the strange world of the 12 inch. Where nothing is as it seems. Where everything has its place. And there's a place for everything. And anything can happen.

was de enige top 40 hit helaas van deze groep. Drum Twitter en Eldorado in de Maxi. Let the beats take control. Goeie ideeën voor de Maxi, je weet het, hè. Even een mailtje doen naar reinhardt@discoclassicradio.nl. En de volgende keer sta jij in de picture met jouw Maxi. De jaren 90 nu. De beste man heeft al wat streken uitgehaald vroeger in de jaren 90. Bobby Brown, Took and Play That Game. Drop it.

vergeten single. Sherilyn, Look Before You Leave. Zeker, vandaag kennen we al. En dit is dan weer zo'n vergeten werkje. En dat draaien we een keertje in Let The Beat Stay Control. In het kader van, er zijn zoveel lekkere soul- en disco-platen gemaakt. En dat doen we hier in deze radioshow natuurlijk heel vaak eraan. En nogmaals, je kunt de platenlijst aan kleuren door te reageren. Rijn@discoclassicradio.nl. Rijn@discoclassicradio.nl voor jouw verzoekje voor de volgende keer. Nu Windjammer, Tossing & Turning, terug van 1984.

Tja, dat vind ik niet, hebben we daar niet. 1985 als heel laatste geluid deze aflevering van Let the Beat Take Control. Het is alweer afgelopen, mensen. Ik dank je weer voor het volgen. Kan ik vaak nog zeggen, laat weten wat je nog mist. Dan houd daar rekening mee. Wil je een bepaalde plaat horen waar je een bepaalde herinnering aan hebt, dan laat het mij maar weten. Rijn@discoclassicradio.nl. De laatste alweer. Glenn Jones, I Am Somebody. Een gemoedsversterkend singeltje.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Maurice de Jong. In Ter Apel hebben jonge asielzoekers voor overlast gezorgd bij woonzorgcentrum Klooster Heert. Ze zochten daar naar een slaapplek omdat het centrum dag en nacht open is. Daarom worden de toegangsdeuren 's avonds gesloten en is tijdelijk extra toezicht en beveiliging ingezet. De politie, het COA en de gemeente zijn geïnformeerd. De Verenigde Arabische Emiraten gaan 40 miljard euro investeren in Duitsland. Een deel van het geld is bedoeld voor de bouw van geavanceerde datacentra. De investering werd aangekondigd tijdens het bezoek van president Mohammed bin Zayed aan Duitsland. Beide landen willen ook nauwer samenwerken op het gebied van handel, defensie en technologie. Bij een ernstig busongeluk in Zwitserland zijn meerdere mensen omgekomen en gewond geraakt. Het gaat om een touringbus van de Nederlandse reisorganisatie OAT met 48 passagiers aan boord, waarschijnlijk allemaal Nederlanders. De bus was onderweg naar Oostenrijk en maakte een dagtrip. Het ongeluk gebeurde bij Zernay. De weg is afgesloten. De parlementaire enquêtecommissie Corona heeft na 9 weken en 150 uur verhoren de openbare verhoren afgerond. De commissie onderzocht vooral hoe ingrijpende coronabesluiten tot stand kwamen. Getuigen pleiten voor meer aandacht voor maatschappelijke gevolgen, betere voorbereiding en minder complexe maatregelen. Ook moet Nederland beter voorbereid zijn op een volgende pandemie. Ten slotte dan nog het weer. Vanavond zijn er enkele opklaringen en het blijft vrijwel overal droog. In de nacht gaat het mogelijk in het westen regenen. Morgen is het bewolkt met geregeld regen. In de middag blijft het op de meeste plaatsen droog, maar lokaal kan nog wat regen vallen. Aan zee staat een stevige zuidwestenwind en het wordt zo'n 19 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Vanwege spoedreparatie staat de file op de A16 Rotterdam-Belgische grens bij knooppunt Galder. 4 kilometer, 10 minuten vertraging. Er is daar maar één rijstrook open. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
3: Goedenavond, dit is donderdagavond. Wordt een avond om naar uit te kijken, want vanaf 10 uur hoor je de Hollands Muziekpaleis. De grootste hits, entertainmentnieuws, lifestyle tips, de bioscoopagenda. En speel je mee met de vraag van vandaag in de prijzenparade. Mijn naam is Rob Holland en ik neem je mee met de lekkerste muziek en de leukste informatie. Natuurlijk hier zo bij de muziek- en informatiezender Radio Excellent. Dus blijf erbij, tot en met 12 uur is dit de Hollands Muziekpaleis.
4: I've been

Goedenavond muziekliefhebbers en welkom bij een gloednieuwe avond vol muzikaal plezier in het Hollands Muziekpaleis hier op Radio Excellent. Weinigen de dag met een knallend spelelement, de prijs en parade, dat de temperatuur doet stijgen en de beat doet dansen, bereid je voor op een muzikale reis voor verrassingen, uitdagingen en natuurlijk heel veel hete hits. Dus draai die volumeknop omhoog, zet je dansschoenen klaar en laten we samen deze dag eindigen met de vraag van vandaag in het Hollands Muziekpaleis. De prijs en parade en dat alleen op Radio Excellent. En de vraag van vandaag is: wie presenteert het televisieprogramma Make Up Your Mind? Wie presenteert het televisieprogramma Make Up Your Mind? Is dat Carlo Boshart? Is dat Ruben Nicolai? Is dat Jantje Smit? Of is dat Art Rooijakkers? Dus wie presenteert het televisieprogramma Make Up Your Mind? Is dat Carlo Boshart? Is dat Ruben Nicolai? Is dat Jan Smit? Of is dat Art Rooijakkers? Als jij dat weet, stuur dan je oplossing naar studio@excellentfm.nl, studio@excellentfm.nl. Met erin je naam, je telefoonnummer en natuurlijk het adres waar we natuurlijk alle spulletjes heen kunnen sturen. Maar het belangrijkste is natuurlijk wel het antwoord op de vraag van vandaag. Want wie presenteert het televisieprogramma Make Up Your Mind? Dus wie presenteert het televisieprogramma Make Up Your Mind? Is dat Carlo Boshart? Is dat Ruben Nicolai? Is dat Jan Smit? Of is dat Art Rooijakkers? Dus wie presenteert het televisieprogramma Make Up Your Mind? Is dat Carlo Boshart, Ruben Nicolai, Jan Smit? Of is dat Art Rooijakkers?

0: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
1: Goedenavond en welkom bij Radio Excellent, waar iedere film een nieuwe ervaring kan worden. Het weekend begint langzaam in zicht te komen en misschien is het wel het moment om een bioscoopavond te plannen. Vandaag hebben we avontuur, animatie en een grote film die deze zomer voor je klaarstaan. Dit is Radio Excellent, de bioscoopagenda. Natuurlijk de Odyssey, een film die nauwelijks introductie nodig heeft. De Odyssey van Christopher Nolan, Matt Damon speelt Odysseus, die na de val van de trio Troje maar één ding wil: terug naar huis. Alleen blijkt die reis een gigantisch avontuur te worden. Hij en zijn bemanning krijgen te maken met de sirene, de cycloop Polyphemus en andere figuren uit de Griekse mythologie. Christopher Nolan maakt er een grote filmspectakel van en juist daarom is die film, deze film die je eigenlijk op het grote bioscoopscherm moet gaan zien. Dan Ted en een magische lamp. Voor kinderen en gezinnen is Ted en de magische lamp. Ted kennen we natuurlijk als een avontuurlijke archeoloog uit andere animatiefilms en ditmaal zorgt de mysterieuze magische lamp voor een compleet nieuw avontuur. Verwacht exotische locaties, humor, actie en natuurlijk nodige problemen die opgelost moeten worden. Een toegankelijke animatiefilm van een gezellig middagje of avondje bioscoop met het gezin. Minions en Monsters en nog steeds niet weg te denken uit de bioscoop. De Minions in Minions en Monsters belanden de gele herrieschoppers in Hollywood van de jaren 20. Daar gaan ze op zoek naar angstaanjagende wezens die gebruikt kunnen worden voor een monsterfilm. Alleen gaat bij de Minions natuurlijk zelden iets volgens plan. Het resultaat: monsters, complete chaos en vooral heel flauwe Minions humor. En dat waren ze alweer, de alle drie aan het eind gekomen van deze donderdagavond filmronde. De Odyssey is van het grote spektakel, Ted en magische lamp voor het gezin. Of Minions en Monsters, waarin je gewoon zin hebt om een avondje ongecompliceerd plezier. Morgen zijn we terug met een weekendeditie van Radio Excellent Bioscoop Agenda. Tot dan, en blijf natuurlijk gewoon lekker luisteren.

0: De headlines uit het nieuws.
1: In Ter Apel hebben jonge asielzoekers voor overlast gezorgd bij woonzorgcentrum Klooster Heerd. Ze zochten daar naar een slaapplek omdat het centrum dag en nacht open is. De Verenigde Arabische Emiraten gaan 40 miljard euro investeren in Duitsland. Een deel van het geld is bedoeld voor de bouw van geavanceerde datacentra. Bij een ernstig busongeluk in Zwitserland zijn meerdere mensen omgekomen en gewond geraakt. Het gaat om een touringbus van de Nederlandse reisorganisatie OAT met 48 passagiers aan boord. De parlementaire enquêtecommissie Corona heeft na 9 weken en 150 uur verhoren de openbare verhoren afgerond. De commissie onderzocht vooral hoe ingrijpende coronabesluiten tot stand kwamen. Ten slotte dan nog het weer. Vanavond zijn er enkele opklaringen en het blijft vrijwel overal droog. In de nacht gaat het mogelijk in het westen regenen. Morgen is het bewolkt met geregeld regen. In de middag blijft het op de meeste plaatsen droog, maar lokaal kan nog wat regen vallen. Aan zee staat een stevige zuidwestenwind en het wordt zo'n 19 graden.
0: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Vanwege spoedreparatie staat de file op de A16 Rotterdam-Belgische grens bij knooppunt Galder. 4 kilometer, 10 minuten vertraging. Er is daar maar één rijstrook open. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
4: Nieuw in de spotlights, luister lekker. We nemen jullie mee op een fascinerende reis naar de meest trendy en boeiende aspecten van het Nederlands leven. Luister lekker is jouw dagelijkse dosis inspiratie voor alles wat het hart en zintuigen verheugt. Heeft u ons wel eens afgevraagd wat er achter de grote deur van de oude herenhuis, fort, kasteel of kerk bij u in de buurt? Nou, dit weekend krijgt u een goede reden om het eindelijk eens te ontdekken. Zaterdag 12 en zondag 13 september vinden namelijk de 40ste editie van Open Monumentendag plaats. Verspreid door Nederland openen duizenden monumenten gratis hun deuren. En het leuke is, het gaat al lang niet meer alleen om oude statige gebouwen waar je heel voorzichtig doorheen kunt lopen. Er zijn ook molens, forten, fabrieken, boerderijen, kerken, kastelen en industriële monumenten te bezoeken. Op veel plaatsen zijn bovendien rondleidingen, wandelingen, muziekoptredens en activiteiten. Het thema voor dit jaar is veerkrachtig erfgoed in tijden van onzekerheid. En het gaat om een interessante tegenstelling. Eeuwenlang beschermde gebouwen ons tegen wateroorlog en weersinvloeden. Tegenwoordig moeten we juist nadenken over hoe we die gebouwen beschermen. Klimaatverandering, verstedelijking, onderhoudskosten en een tekort aan gespecialiseerde vakmensen maken het behoud van monumenten steeds ingewikkelder. Toch worden oude gebouwen voortdurend opnieuw uitgevonden. Een fabriek wordt een restaurant, een kerk krijgt een culturele bestemming en een oud verdedigingswerk wordt een plek waar je tegenwoordig voor veel plezier kunt wandelen. Landelijk trekken de Open Monumentendagen jaarlijks zo rond de 2 miljoen bezoekers. Ongeveer 6.000 monumenten doen mee. En het mooiste is natuurlijk misschien dat u helemaal niet toe hoeft te reizen. Vrijwel iedere regio heeft wel iets bijzonders dat normaal niet zo toegankelijk is. Dus mijn tip voor dit weekend, zoek eens op waar u in de buurt open is. Want we reizen zo soms honderden kilometers om in het buitenland oude kerken, kastelen en stadsmuren te bekijken. Terwijl we thuis regelmatig te kijken langs onze eigen geschiedenis kunnen fietsen. Dus veel plezier dit weekend bij Open Monumentendag.

0: excellent. Rob Holland. Ja. Hollands Muziekpaleis.
1: Goedenavond en welkom bij het meest sprankelijk moment op de radio. We duiken in de wereld van de glitter en glamour, onthullen we de laatste nieuwtjes uit de showbiz en nemen je mee bij muzikale reis van sterrenpracht. Dus ga lekker voor zitten, laat de spotlights maar schijnen. Martijn Krabbé is gestopt met sommige medicijnen en voelt zich veel energieker. Dat zie je ook wel. Het gaat naar omstandigheden goed met Martijn Krabbé. De ongeneeslijke zieke presentator heeft veel meer energie dan een half jaar geleden, vertelde hij. Ik ben heel energiek weer, dit zie je ook wel, zei Krabbé, ook verwijzend naar zijn uiterlijk tegen RTL Boulevard. Ik slik bepaalde medicijnen niet meer, die zorgden voor dat opgeplofte. Dat is nu weg. In het programma maakte Krabbé bekend dat hij binnenkort de voice-over van de reality-serie van de familie Vroger gaat verzorgen. Eerder werd al bekend dat hij verbonden blijft aan het programma A Race Across the World en The Voice of Holland. Krabbé raakte begin 2025 ongeneeslijk ziek. Ja, het is ongeveer. Familieleden van Dolly Parton wisten niet dat zij verslechterde gezondheid had. Ze wilde het heel erg privé houden. Dolly Parton hield haar verslechterde gezondheid niet alleen voor de wereld stil, maar ook voor haar naaste familie. Volgens haar neef Richie Owens wilde die vorige week overleden zangeres liever dat iedereen om haar heen positief bleef. Dat Parton leed aan kanker wist Owens niet, zei hij in de Amerikaanse tv-show Today. Ze heeft namelijk wel gezegd dat ze met wat gezondheidsproblemen kampte, maar niemand wist hoe het echt zat. Ik ook niet, zei hij. Owens sprak ook over het afscheid van de zangeres, die op haar verzoek klein werd gehouden. Slechts een paar familieleden werden erbij aanwezig. Het was erg ingetogen, heel snel afgelopen en absoluut niet om slechte redenen. Het was gewoon wat zij wilde, aldus Owens. Ze wilde het heel privé houden. Parton overleed op dinsdag vorige week op 80-jarige leeftijd. Owens zelf is ook muzikant en schreef verschillende nummers voor haar en produceerde Parton's album Hungry Again in 1998 en Precious Memories uit 1999. En dit waren ze dan, de entertainment nieuws voor vandaag.

0: Muziekpaleis.
1: En dan nu bij Radio Excellent Holland Muziekpaleis, het tv-overzicht van tv-programma's van morgen die je niet moet missen. Vol actie en prikkelend plezier, nu de tv-programma's van vrijdag 11 september. En dat is morgen dus. Een huis vol. De familie Blom bereidt de verhuis voor, terwijl Lisa Bo haar nieuwe woning bekleedt. Dan NOS Journaal om 8 uur. De bouwers in de nieuwe fase. Frans en Mariska richten hun eigen plek in. Ja, voor wie? Dan Afrotros Triviant en NOS Studio Sports met de wedstrijd speeldag nummer 6. AZ Alkmaar tegen Willem II. En dan hebben we om 10 voor 8 op NPO 2, Meldpunt Actueel. Dan 2 voor 12, het spelprogramma Café Kokkelman. Het praatprogramma over actualiteiten, media en politiek. Nieuwsuur om 10 uur, Stand van Nederland, Generatie Next. En Alice, een misdaadreeks, komt daar achteraan. Die sluit ook de avond af. Dan hebben we Reis en Waas, terug naar Oekraïne. De Witte Man, een documentaire. Kuyan van Binsbergen onderzoekt waarom sommige mannen zoveel macht hebben. Sluipschutters erachteraan om 5 voor 10. En 9-11, Life Under Attack. En dan hebben we om 8 uur God Talents. Dat duurt tot en met 10 uur, want dan hebben we Rensen. En Lubach sluit daar de avond dan weer af. Dan hebben we Andy en Melissa op RTL 5 om 8:30. En dat duurt tot 10 uur, want dan hebben we 112 vandaag. En daarna hebben we 24 hours in de ER. Grote gezinnen, grote vakantie op SBS 6. Dan daarna Vandaag Insight. Wilfried Gené, Jan Derks en Gené van der Gijp. Hart van Nederland, late editie. En natuurlijk Shownieuws sluit de avond af. Op SBS 9 de Lincoln Lawyer om 8:30 een misdaadfilm. En de Hollow Point, ook een thriller, maar ook een film. En die sluit de avond af. Dan hebben we Fire Country op Net 5 om 8:30. Sheriff Country, Chicago Fire en True Crime Today, die sluit daar de avond af. En de Big Bang Theory of Veronica om 8 uur. Brandweer 010, Overtreders erachteraan en Undercover in Nederland, die sluit de avond af. En dat waren dan de tv-programma's van morgen die je vandaag hoort bij...

is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Maurice de Jong. Israël heeft een groot tunnelcomplex van Hezbollah in het zuiden van Libanon vernietigd. Volgens premier Netanyahu ging het om belangrijke ondergrondse infrastructuur die in ruim 20 jaar is aangelegd.

0: Het complex lag bij de heuvel Ali al-Taher nabij Nabati. Israël zegt hiermee dat de operatie in het gebied is afgerond. In Ter Apel hebben jonge asielzoekers voor overlast gezorgd bij woonzorgcentrum Klooster Heerd. Ze zochten daar naar een slaapplek omdat het centrum dag en nacht open is. Daarom worden de toegangsdeuren 's avonds gesloten en is tijdelijk extra toezicht en beveiliging ingezet. De politie, het COA en de gemeente zijn geïnformeerd. De Verenigde Arabische Emiraten gaan 40 miljard euro investeren in Duitsland. Een deel van het geld is bedoeld voor de bouw van geavanceerde datacentra. De investering werd aangekondigd tijdens het bezoek van president Mohammed bin Zayed aan Duitsland. Beide landen willen ook nauwer samenwerken op het gebied van handel, defensie en technologie. Bij een ernstig busongeluk in Zwitserland zijn meerdere mensen omgekomen en gewond geraakt. Het gaat om een touringbus van de Nederlandse reisorganisatie OAT met 48 passagiers aan boord, waarschijnlijk allemaal Nederlanders. De bus was onderweg naar Oostenrijk en maakte een dagtrip. Het ongeluk gebeurde bij Zerné. De weg is afgesloten. Ten slotte dan nog het weer. Vanavond zijn er enkele opklaringen en het blijft vrijwel overal droog. In de nacht gaat het mogelijk in het westen regenen. Morgen is het bewolkt met geregeld regen. In de middag blijft het op de meeste plaatsen droog, maar lokaal kan nog wat regen vallen. Aan zee staat een stevige zuidwestenwind en het wordt zo'n 19 graden.
1: En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
4: Goedenavond. Dit is donderdagavond. Wordt een avond om naar uit te kijken, want vanaf 10 uur hoor je de Hollands Muziekpaleis. De grootste hits, entertainment nieuws, lifestyle tips, de bioscoopagenda. En speel je mee met de vraag van vandaag in de prijzenparade. Mijn naam is Rob Holland en ik neem je mee met de lekkerste muziek en de leukste informatie. Natuurlijk hier zo bij de muziek- en informatiezender Radio Excellent. Dus blijf erbij tot en met 12 uur is dit de Hollands Muziekpaleis.

Goedenavond muziekliefhebbers en welkom bij een gloednieuwe avond vol muzikaal plezier in het Hollands Muziekpaleis hier op Radio Excellent. We eindigen de dag met een knallend spelelement, de prijsparade, dat de temperatuur doet stijgen en de beats doet dansen. Bereid je voor op een muzikale reis vol verrassingen, uitdagingen en natuurlijk heel veel hete hits. Dus draai die volumeknop omhoog, zet je dansschoenen klaar en laten we samen deze dag eindigen met de vraag van vandaag in het Hollands Muziekpaleis. De prijsparade en dat alleen op Radio Excellent. En de vraag van vandaag is: wie presenteert het televisieprogramma Make Up Your Mind? Wie presenteert het televisieprogramma Make Up Your Mind? Is dat Carlo Boshartz? Is dat Ruben Nicolai? Is dat Jantje Smit? Of is dat Art Rooijakkers? Dus wie presenteert het televisieprogramma Make Up Your Mind? Is dat Carlo Boshartz? Is dat Ruben Nicolai? Is dat Jan Smit? Of is dat Art Rooijakkers? Als jij dat weet, stuur dan je oplossing naar studio@excellentfm.nl, studio@excellentfm.nl. Met erin je naam, je telefoonnummer en natuurlijk het adres waar we natuurlijk alle spulletjes heen kunnen sturen. Maar het belangrijkste is natuurlijk wel het antwoord op de vraag van vandaag. Want wie presenteert het televisieprogramma Make Up Your Mind? Dus wie presenteert het televisieprogramma Make Up Your Mind? Is dat Carlo Boshartz? Is dat Ruben Nicolai? Is dat Jan Smit? Of is dat Art Rooijakkers? Dus wie presenteert het televisieprogramma Make Up Your Mind? Is dat Carlo Boshartz, Ruben Nicolai, Jan Smit? Of is dat Art Rooijakkers?

0: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
1: Goedenavond en welkom bij Radio Excellent, waar iedere film een nieuwe ervaring kan worden. Het weekend begint langzaam in zicht te komen en misschien is het wel het moment om een bioscoopavond te plannen. Vandaag hebben we avontuur, animatie en een grote film die deze zomer voor je klaarstaan. Dit is Radio Excellent, de bioscoopagenda. Natuurlijk de Odyssey, een film die nauwelijks introductie nodig heeft. De Odyssey van Christopher Nolan, Matt Damon speelt Odysseus, die na de val van het trio Troje maar één ding wil: terug naar huis. Alleen blijkt die reis een gigantisch avontuur te worden. Hij en zijn bemanning krijgen te maken met de sirene, de cycloop Polyphemus en andere figuren uit de Griekse mythologie. Christopher Nolan maakt er een grote filmspectakel van en juist daarom is die film, deze film die je eigenlijk op het grote bioscoopscherm moet gaan zien. Dan Ted en een magische lamp. Voor kinderen en gezinnen is Ted en de magische lamp. Ted kennen we natuurlijk als een avontuurlijke archeoloog uit andere animatiefilms en ditmaal zorgt de mysterieuze magische lamp voor een compleet nieuw avontuur. Verwacht exotische locaties, humor, actie en natuurlijk nodige problemen die opgelost moeten worden. Een toegankelijke animatiefilm van een gezellig middagje of avondje bioscoop met het gezin. Minions en Monsters en nog steeds niet weg te denken uit de bioscoop. De Minions in Minions en Monsters belanden de gele herrieschoppers in Hollywood van de jaren 20. Daar gaan ze op zoek naar angstaanjagende wezens die gebruikt kunnen worden voor een monsterfilm. Alleen gaat bij de Minions natuurlijk zelden iets volgens plan. Het resultaat: monsters, complete chaos en vooral heel flauwe Minions humor. En dat waren ze alweer, de alle drie aan het eind gekomen van deze donderdagavond filmronde. De Odyssey van het grote spektakel, Ted en Magische Lamp voor het gezin. Of Minions en Monsters, waarin je gewoon zin hebt om een avondje ongecompliceerd plezier. Morgen zijn we terug met een weekendeditie van Radio Excellent Bioscoop Agenda. Tot dan, en blijf natuurlijk gewoon lekker luisteren.

0: De headlines uit het nieuws.
1: Israël heeft een groot tunnelcomplex van Hezbollah in het zuiden van Libanon vernietigd. Volgens premier Netanyahu ging het om belangrijke ondergrondse infrastructuur die in ruim 20 jaar is aangelegd. In Ter Apel hebben jonge asielzoekers voor overlast gezorgd bij woonzorgcentrum Klooster Heert. Ze zochten daar naar een slaapplek omdat het centrum dag en nacht open is. De Verenigde Arabische Emiraten gaan 40 miljard euro investeren in Duitsland. Een deel van het geld is bedoeld voor de bouw van geavanceerde datacentra. Bij een ernstig busongeluk in Zwitserland zijn meerdere mensen omgekomen en gewond geraakt. Het gaat om een touringbus van de Nederlandse reisorganisatie OAT met 48 passagiers aan boord, waarschijnlijk allemaal Nederlanders. Ten slotte dan nog het weer. Vanavond zijn er enkele opklaringen en het blijft vrijwel overal droog. In de nacht gaat het mogelijk in het westen regenen. Morgen is het bewolkt met geregeld regen. In de middag blijft het op de meeste plaatsen droog, maar lokaal kan nog wat regen vallen. Aan zee staat een stevige zuidwestenwind en het wordt zo'n 19 graden.
0: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
4: Nieuw in de spotlights, luister lekker. We nemen jullie mee op een fascinerende reis naar de meest trendy en boeiende aspecten van het Nederlands leven. Luister lekker is jouw dagelijkse dosis inspiratie voor alles wat het hart en zintuigen verheugt. Heeft u ons wel eens afgevraagd wat er achter de grote deur van de oude herenhuis, fort, kasteel of kerk bij u in de buurt? Nou, dit weekend krijgt u een goede reden om het eindelijk eens te ontdekken. Zaterdag 12 en zondag 13 september vinden namelijk de 40ste editie van Open Monumentendag plaats. Verspreid door Nederland openen duizenden monumenten gratis hun deuren. En het leuke is, het gaat al lang niet meer alleen om oude statige gebouwen waar je heel voorzichtig doorheen kunt lopen. Er zijn ook molens, forten, fabrieken, boerderijen, kerken, kastelen en industriële monumenten te bezoeken. Op veel plaatsen zijn bovendien rondleidingen, wandelingen, muziekoptredens en activiteiten. Het thema voor dit jaar is veerkrachtig erfgoed in tijden van onzekerheid. En het gaat om een interessante tegenstelling. Eeuwenlang beschermde gebouwen ons tegen wateroorlog en weersinvloeden. Tegenwoordig moeten we juist nadenken over hoe we die gebouwen beschermen. Klimaatverandering, verstedelijking, onderhoudskosten en een tekort aan gespecialiseerde vakmensen maken het behoud van monumenten steeds ingewikkelder. Toch worden oude gebouwen voortdurend opnieuw uitgevonden. Een fabriek wordt een restaurant, een kerk krijgt een culturele bestemming en een oud verdedigingswerk wordt een plek waar je tegenwoordig voor veel plezier kunt wandelen. Landelijk trekken de Open Monumentendagen jaarlijks zo rond de 2 miljoen bezoekers. Ongeveer 6.000 monumenten doen mee. En het mooiste is natuurlijk misschien dat u helemaal niet toe hoeft te reizen. Vrijwel iedere regio heeft wel iets bijzonders dat normaal niet zo toegankelijk is. Dus mijn tip voor dit weekend, zoek eens op waar u in de buurt open is. Want we reizen zo soms honderden kilometers om in het buitenland oude kerken, kastelen en stadsmuren te bekijken. Terwijl we thuis regelmatig te kijken langs onze eigen geschiedenis kunnen fietsen. Dus veel plezier dit weekend bij Open Monumentendag.

0: Excellent! Rob Holland, ja! Hollands Muziekpaleis.
1: Goedenavond en welkom bij het meest sprankelijk moment op de radio. We duiken in de wereld van de glitter en glamour, onthullen we de laatste nieuwtjes uit de showbiz en hebben je mee bij muzikale reis van sterrenpracht. Dus ga lekker voor zitten, laat de spotlights maar schijnen. Martijn Krabbé is gestopt met sommige medicijnen en voelt zich veel energieker. Dat zie je ook wel. Het gaat naar omstandigheden goed met Martijn Krabbé. De ongeneeslijke zieke presentator heeft veel meer energie dan een half jaar geleden, vertelde hij. Ik ben heel energiek weer, dit zie je ook wel, zei Krabbé, ook verwijzend naar zijn uiterlijk tegen RTL Boulevard. Ik slik bepaalde medicijnen niet meer, die zorgden voor dat opgeplofte. Dat is nu weg. In het programma maakte Krabbé bekend dat hij binnenkort de voice-over van de reality-serie van de familie Vroger gaat verzorgen. Eerder werd al bekend dat hij verbonden blijft aan het programma A Race Across the World en The Voice of Holland. Krabbé raakte begin 2025 ongeneeslijk ziek. Ja, het is ongeveer. Familieleden van Dolly Parton wisten niet dat zij verslechterde gezondheid had. Ze wilden het heel erg privé houden. Dolly Parton hield haar verslechterde gezondheid niet alleen voor de wereld stil, maar ook voor haar naaste familie. Volgens haar neef Richie Owens wilde die vorige week overleden zangeres liever dat iedereen om haar heen positief bleef. Dat Parton leed aan kanker wist Owens niet, zei hij in de Amerikaanse tv-show Today. Ze heeft namelijk wel gezegd dat ze met wat gezondheidsproblemen kampte, maar niemand wist hoe het echt zat. Ik ook niet, zei hij. Owens sprak ook over een afscheid van de zangeres die op haar verzoek klein werd gehouden. Slechts een paar familieleden werden erbij aanwezig. Het was erg ingetogen, heel snel afgelopen en absoluut niet om slechte redenen. Het was gewoon wat zij wilde, aldus Owens. Ze wilde het heel, heel privé houden. Parton overleed op dinsdag vorige week op 80-jarige leeftijd. Owens zelf is ook muzikant en schreef verschillende nummers voor haar en produceerde Parton's album Hungry Again in 1998 en Precious Memories uit 1999. En dit waren ze dan, de entertainmentnieuws voor vandaag.

0: Muziekpaleis.
1: En dan nu bij Radio Excellent Holland Muziekpaleis, het tv-overzicht van tv-programma's van morgen die je niet moet missen. Vol actie en prikkelend plezier, nu de tv-programma's van vrijdag 11 september. En dat is morgen dus. Een huis vol. De familie Blom bereidt de verhuis voor, terwijl Lisa Bol haar nieuwe woning bekleedt. Dan NOS Journaal om 8 uur. De bouwers in de nieuwe fase. Frans en Mariska richten een eigen plek in. Ja, voor wie? Dan Afrotros Triviant en NOS Studio Sports met de wedstrijd speeldag nummer 6. AZ Alkmaar tegen Willem II. Dan hebben we om 10 voor 8 op NPO 2, meldpunt actueel. Dan 2 voor 12, het spelprogramma Café Kokkelman. Het praatprogramma over actualiteiten, media en politiek. Nieuwsuur om 10 uur, Stand van Nederland, Generatie Next. En Alice, een misdaadreeks, komt daarachteraan. Die sluit ook de avond af. Dan hebben we Reis en Waas, terug naar Oekraïne. De Witte Man, een documentaire. Kujan van Binsberg onderzoekt waarom sommige mannen zoveel macht hebben. Sluipschutters erachteraan om 5 voor 10. En 9-11, Life Under Attack. En dan hebben we om 8 uur God Talents. Dat duurt tot en met 10 uur, want dan hebben we Rensen. En Lubach sluit daar de avond dan weer af. Dan hebben we Andy en Melissa op RTL 5 om 8:30. En dat duurt tot 10 uur, want dan hebben we 112 vandaag. En daarna hebben we 24 hours in de ER. Grote gezinnen, grote vakantie op SBS 6. Dan daarna vandaag Inside. Wilfried Gené, Jan Derks en Gené van der Gijp. Hart van Nederland, late editie. En natuurlijk shownieuws sluit de avond af. Op SBS 9 de Lincoln Lawyer, om 8:30 een misdaadfilm. En de Hollow Point, ook een thriller, maar ook een film. En die sluit de avond af. Dan hebben we Fire Country op Net 5 om 8:30. Sheriff Country, Chicago Fire en True Crime Today, die sluit daar de avond af. En de Big Bang Theory of Veronica om 8 uur. Brandweer 010, Overtreders erachteraan en Undercover in Nederland, die sluit de avond af. En dat waren ze dan de tv-programma's van morgen die je vandaag hoort bij Radio.
2: Muziek.

is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Maurice de Jong. De Houthis in Jemen hebben volgens militaire bronnen de havenstad Mokka ingenomen. Daarmee komen ze dichter bij controle over de straat van Bab el-Mandeb. Dat is een belangrijke route voor de internationale scheepvaart. Experts waarschuwen dat de Houthis de doorgang mogelijk kunnen blokkeren en dat kan dan weer grote gevolgen hebben voor de wereldhandel. Voorlopig komen er geen grote windturbines bij Ratum vlakbij de Duitse grens. De Duitse ontwikkelaar Stadtwerke Münster heeft het project met 4 turbines stopgezet omdat de benodigde vergunningen waarschijnlijk niet worden verleend. De molen zouden maximaal 267 meter hoog worden. Omwonenden en de gemeente Winterswijk zijn blij met het besluit. Een man uit Dordrecht is aangehouden omdat hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De drugs zijn afgelopen maandag gevonden in containers in de Franse havenstad

0: Duinkerke. De partij kwam uit Ghana en was onderweg naar Antwerpen. De Franse autoriteiten schatten de waarde op 225 miljoen euro. De Oekraïense president Zelensky hoopt eind september in New York president Trump te ontmoeten. Dat heeft hij gezegd tijdens een bezoek aan Canada. De ontmoeting moet mogelijk gaan over extra Amerikaanse steun voor Oekraïne en de pogingen om vrede te bereiken. Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner hebben onlangs zowel Kiev als Moskou bezocht. Dan nog het weer. In de nacht blijft het eerst droog, later kan in het westen regen vallen. Het wordt ongeveer 13 graden. Morgen is het bewolkt met geregeld regen. In de middag wordt het maximaal 19 graden. Morgenavond klaart het op en blijft het vrijwel droog. Aan zee waait een matige noordwestenwind.
1: En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeer.

Vanavond zijn er enkele opklaringen en het blijft vrijwel overal droog. In de nacht gaat het mogelijk in het westen regenen. Morgen is het bewolkt met geregeld regen. In de middag blijft het op de meeste plaatsen droog, maar lokaal kan nog wat regen vallen. Aan zee staat een stevige zuidwestenwind en het wordt zo'n 19 graden.

0: de headlines uit het nieuws.
1: De Houthis in Jemen hebben volgens militaire bronnen de havenstad Mokka ingenomen. Daarmee komen ze dichter bij controle over de straat van Bab el-Mandeb. Voorlopig komen er geen grote windturbines bij Ratum, vlakbij de Duitse grens. De Duitse ontwikkelaar Stadwerke Münster heeft het project met 4 turbines stopgezet omdat de benodigde vergunningen waarschijnlijk niet worden verleend. Een man uit Dordrecht is aangehouden omdat hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De Oekraïense president Zelensky hoopt eind september in New York president Trump te ontmoeten. Dat heeft hij gezegd tijdens een bezoek aan Canada. Dan nog het weer. In de nacht blijft het eerst droog, later kan in het westen regen vallen. Het wordt ongeveer 13 graden. Morgen is het bewolkt met geregeld regen. In de middag wordt het maximaal 19 graden. Morgenavond klaart het op en blijft het vrijwel droog. Aan zee waait een matige noordwestenwind.
0: En tot zover het weer in de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

De Resident is dé plek voor de lekkerste spareribs en premium kwaliteitssteaks. Met vestigingen aan de Dennenweg, de Nieuwe Schoolstraat en de Foodhall op de boulevard van Scheveningen is de Resident al bijna 50 jaar een begrip in Den Haag. 7 dagen in de week geopend, ook voor take-out en delivery. Kijk op deresident.nl.

is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Maurice de Jong. De Houthis in Jemen hebben volgens militaire bronnen de havenstad Mokka ingenomen. Daarmee komen ze dichter bij controle over de straat van Bab el-Mandeb. Dat is een belangrijke route voor de internationale scheepvaart. Experts waarschuwen dat de Houthis de doorgang mogelijk kunnen blokkeren en dat kan dan weer grote gevolgen hebben voor de wereldhandel. Voorlopig komen er geen grote windturbines bij Ratum vlakbij de Duitse grens. De Duitse ontwikkelaar Stadtwerke Münster heeft het project met 4 turbines stopgezet omdat de benodigde vergunningen waarschijnlijk niet worden verleend. De molen zouden maximaal 267 meter hoog worden. Omwonenden en de gemeente Winterswijk zijn blij met het besluit. Een man uit Dordrecht is aangehouden omdat hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De drugs zijn afgelopen maandag gevonden in containers in de Franse havenstad Duinkerke. De partij kwam uit Ghana en was onderweg naar Antwerpen. De Franse autoriteiten schatten de waarde op 225 miljoen euro. De Oekraïense president Zelensky hoopt eind september in New York president Trump te ontmoeten. Dat heeft hij gezegd tijdens een bezoek aan Canada.

0: Canada. De ontmoeting moet mogelijk gaan over extra Amerikaanse steun voor Oekraïne en de pogingen om vrede te bereiken. Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner hebben onlangs zowel Kiev als Moskou bezocht. Dan nog het weer. In de nacht blijft het eerst droog, later kan in het westen regen vallen. Het wordt ongeveer 13 graden. Morgen is het bewolkt met geregeld regen. In de middag wordt het maximaal 19 graden. Morgenavond klaart het op en blijft het vrijwel droog. Aan zee waait een matige noordwestenwind. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

22 op de dash. Heel mijn leven gaat vast. Allemaal mannen doen splash. Bitch, ik wil alleen cash. 22 op de dash. Heel mijn leven gaat vast.

In de nacht blijft het eerst droog, later kan in het westen regen vallen. Het wordt ongeveer 13 graden. Morgen is het bewolkt met geregeld regen. In de middag wordt het maximaal 19 graden. Morgenavond klaart het op en blijft het vrijwel droog. Aan zee waait een matige noordwestenwind.

0: De headlines uit het nieuws.
1: De Houthis in Jemen hebben volgens militaire bronnen de havenstad Mokka ingenomen. Daarmee komen ze dichter bij controle over de straat van Bab el-Mandeb. Voorlopig komen er geen grote windturbines bij Ratum vlakbij de Duitse grens. De Duitse ontwikkelaar Stadwerke Münster heeft het project met 4 turbines stopgezet omdat de benodigde vergunningen waarschijnlijk niet worden verleend. Een man uit Dordrecht is aangehouden omdat hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De Oekraïense president Zelensky hoopt eind september in New York president Trump te ontmoeten. Dat heeft hij gezegd tijdens een bezoek aan Canada. Dan nog het weer. In de nacht blijft het eerst droog, later kan in het westen regen vallen. Het wordt ongeveer 13 graden. Morgen is het bewolkt met geregeld regen. In de middag wordt het maximaal 19 graden. Morgenavond klaart het op en blijft het vrijwel droog. Aan zee waait een matige noordwestenwind.
0: En tot zover het weer in de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Hey!

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Maurice de Jong. De Houthis in Jemen hebben volgens militaire bronnen de havenstad Mokka ingenomen. Daarmee komen ze dichter bij controle over de straat van Bab el-Mandeb. Dat is een belangrijke route voor de internationale scheepvaart. Experts waarschuwen dat de Houthis de doorgang mogelijk kunnen blokkeren en dat kan dan weer grote gevolgen hebben voor de wereldhandel. Voorlopig komen er geen grote windturbines bij Ratum, vlakbij de Duitse grens. De Duitse ontwikkelaar Stadtwerke Münster heeft het project met 4 turbines stopgezet omdat de benodigde vergunningen waarschijnlijk niet worden verleend. De molens zouden maximaal 267 meter hoog worden. Omwonenden en de gemeente Winterswijk zijn blij met het besluit. Een man uit Dordrecht is aangehouden omdat hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De drugs zijn afgelopen maandag gevonden in containers in de Franse havenstad Duinkerke. De partij kwam uit Ghana en was onderweg naar Antwerpen. De Franse autoriteiten schatten de waarde op 225 miljoen euro. De Oekraïense president Zelensky hoopt eind september in New York president Trump te ontmoeten. Dat heeft hij gezegd tijdens een bezoek aan Canada. De ontmoeting moet mogelijk gaan over extra Amerikaanse steun voor Oekraïne en de pogingen om vrede te bereiken. Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner hebben onlangs zowel Kiev als Moskou bezocht. Dan nog het weer. In de nacht blijft het eerst droog, later kan in het westen regen vallen. Het wordt ongeveer 13 graden. Morgen is het bewolkt met geregeld regen. In de middag wordt het maximaal 19 graden. Morgenavond klaart het op en blijft het vrijwel droog. Aan zee waait een matige noordwestenwind. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeers.